Joe. Dit is Joe. This ain't no disco.

0: drie uur.
1: Goedenacht. In een deel van Stadskanaal in Groningen geldt een noodverordening vanwege onrust rond zware kindermishandelingen. Er zijn intussen twee moeders voor opgepakt. Bij de vrouwen thuis zijn door boze mensen de ramen ingegooid en het dreigen meer acties. Daarom moet iedereen die er niks te zoeken heeft wegblijven uit die buurt. In Biddinghuizen is vogelgriep uitgebroken. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. Hun kippen moeten een afgesloten hok in. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een dag van rouw ingegaan na de zware Russische aanvallen. De afgelopen dagen is Oekraïne bestookt met honderden drones en tientallen raketten en vooral Kiev was doelwit. Daar zijn meer dan 20 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het weer van Weer Online. Een frisse nacht, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien. Het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen politicus Gidi Markesower, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markesower iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Op de Malediven zijn 5 Italianen omgekomen bij duiken. Ze kwamen niet terug van een duiktocht in een grot op 50 meter diepte. In de grot is 1 lichaam teruggevonden. De 4 andere overleden duikers zijn daar waarschijnlijk nog. Het zou gaan om het ergste duikongeluk ooit in de Malediven. In de Amerikaanse staat Florida wordt een vliegveld vernoemd naar Donald Trump. En we weten nu wanneer precies, op 9 juli. Vanaf dan heet de luchthaven in Palm Beach President Donald J. Trump International Airport. De Republikeinse gouverneur was eerder dit jaar al akkoord. De Democraten vinden het maar geldverspilling. En op het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk zijn nu alle finalisten van zaterdag bekend. Gisteravond was de tweede halve finale en daarin hebben nog eens 10 landen zich weten te kwalificeren. Onder hen de favorieten Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. In Vaals in Zuid-Limburg is vannacht een man doodgeschoten. De schietpartij was vlakbij een park. Eerder zei de politie nog dat het om een gewond iemand ging. Hulpdiensten probeerden zijn leven nog te redden, maar dat is niet gelukt. De omgeving van de schietpartij in Vaals is afgezet. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege onrust over zware kindermishandeling door twee bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging er gisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. En luchtvaartmaatschappij Transavia gaat banen schrappen. De nieuwe topman zegt in de Telegraaf dat er gesneden wordt in ondersteunend personeel op het hoofdkantoor. Transavia heeft last van de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Daarom zijn er volgens de topman meer maatregelen nodig dan alleen hogere ticketprijzen. Het weer van Weer Online. Het is fris, temperatuur daalt tot iets boven de 0 graden. Overdag vaak bewolkt en een paar buien, het eerst in het westen. Het wordt maximaal 13 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Stephanie Mills bij Joe. And never knew love like this before. Het is bijna 6 uur. Goedemorgen, het nu.nl nieuws. Krijg je van Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Stadskanaal grijpt in. En een deel van het Groningse dorp geldt nu een noodverordening. Veel mensen zijn namelijk boos na het nieuws dat twee moeders zijn opgepakt. Ze zouden twee kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hebben mishandeld. En mensen in de buurt zijn woest.
2: Echt, ik heb hier geen woorden voor. Dat ze die kinderen drugs en dat het meisje een gat in haar maag had, dat vind ik het ergste.
1: Dat zei die Bart van Nederland. Mensen gooiden al ruiten in en er wordt met van alles gedreigd. De noodverordening geldt tot en met zondag en de politie mag dan mensen wegsturen en groepen zijn in de wijk verboden. Dan naar Limburg, want in Vaals was vannacht een schietpartij. Daarbij is een man omgekomen. Hulpdiensten probeerden hem nog te helpen, maar hij overleed aan zijn verwondingen. De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd en wie de dader is. De Amerikaanse president Trump is momenteel in China voor een staatsbezoek. En hij heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping. De twee spraken elkaar gisteren en er was een groot staatsbanket. En Trump vond het vooral een grote eer.
3: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
1: Hij hoopt dat de relatie met China nu sterker en beter wordt dan dat die ooit is geweest. En Max Verstappen is goed bezig in Duitsland. Hij doet daar mee aan de 24-uur race, autorace van de Nürburgring. Gisteravond waren de eerste proefrondjes en daar reed Verstappen gelijk naar de derde tijd. Ja, en vandaag staat de belangrijke kwalificatie op het programma. De grote race is morgenmiddag om 3:00. Nog het weer van Weerplaza in het oosten en zuiden. Vanochtend nog wat zon. In de rest van het land is het bewolkt en regenachtig. En vanmiddag wordt het overal grijs en nat. Het wordt dan rond de 11 graden.
0: Carné, dankjewel. Joe verkeer door Flitsmeister. Het is hartstikke rustig nog op de weg. En dat gaat waarschijnlijk ook de hele ochtend zo blijven. Veel mensen hebben natuurlijk een lekker lang weekend door Hemelvaartsdag. Goeie reis.
4: Vanaf 10 uur. De Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Een hele goede morgen. Stand in voor Koen en Sander deze vrijdagochtend op weg naar het weekend. De Sitzer Sledge zometeen naar Bon Jovi. Yeah.

0: Dit is Sledge, Lost in Music.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Welkom, welkom. Het is 6:09. Misschien wel je hele lange hemelvaartsdag weekend. Maar als je nu wakker bent, moet je waarschijnlijk gewoon aan de arbeid vandaag. Nou, ik ook. In plaats van Koen en Sander zijn we wel lekker een lang weekendje vrij. Maandagochtend zijn ze hier weer op Joe te horen tussen 6 en 10... met een nieuwe Koen en Sander Show. Vrijdag 15 mei op de kalender. Even wat nieuws doornemen. Chantal Jansen die gaat het volgende seizoen van Kopen Zonder Kijken op RTL 4 presenteren. Martijn Krabbé heeft dat bekendgemaakt op Instagram. Hij zegt, ik heb Chantal gevraagd om het volgende seizoen over te nemen. En ze zei ja. Ik ben heel trots dat ze in haar drukke agenda tijd heeft gevonden voor mijn favoriete programma. En Chantal reageerde gisteravond in RTL Boulevard.
3: Ik ga Kopen Zonder Kijken doen. En daar ben ik onwijs blij mee. Mag dat overnemen van mijn friend Martijn Krabbé, a.k.a. The Legend. En hij heeft dat aan mij gevraagd. En dat vind ik echt een eer.
0: Ja, hartstikke leuk. Chantal Jansen dus, nieuwe presentatrice van Kopen Zonder Kijken vanaf het volgende seizoen. En dan een opvallend verhaal rondom de beroemde Knight Rider Kit-auto. Die iconische wagen die staat gewoon in een museum in Chicago. Maar toch kreeg dat museum ineens een verkeersboete uit New York op de mat. Medewerkers van het Volvo Museum die snapten er helemaal niks van. Volgens de boete zou de auto op 22 april in New York, zo'n 1200 kilometer verder, op 19 kilometer per uur te hard hebben gereden. Boete van $50. Nou, hoe dat precies kan, dat wordt nog onderzocht. Ook is nog niet duidelijk wie dan verantwoordelijk is voor de overtreding. En één ding bij het museum wel zeker, die boete die gaan ze niet betalen, want die auto die stond gewoon in het museum. En over autorijden gesproken, morgen wacht Max Verstappen een van de zwaarste uitdagingen uit zijn carrière. De legendarische 24 uur van de Nürburgring in Duitsland. Beroemde Etmal race geldt als een van de meest slopende races van de wereld. Vooral het iconische Nordschleife gedeelte is berucht. Dat is een lint asfalt dat zich door de bossen van de Eifel heen slingert. Met meer dan 170 bochten, enorme hoogteverschillen en nauwelijks uitloopstroken. En nog een leuk feitje, het is vandaag op deze 15e mei, exact 10 jaar geleden, dat Max Verstappen zijn eerste Grand Prix won. En dat klonk zo bij Ziggo.
4: Dat ik dit als commentator meemaak, loopt niet meer. Bizar. Fucking bizar. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo hey, yo ho, yo fucking hell, wat bizar.
0: Ja, en mocht Max Verstappen de Nürburgring race weten te winnen dit weekend, dan schrijft hij opnieuw geschiedenis. Hij is dan pas de tweede coureur ooit die zowel wereldkampioen in de Formule 1 is geworden als de 24 uur van de Nürburgring heeft gewonnen. Alleen Niki Lauda die slaagde daar eerder in. Het weer voor deze vrijdag. In het oosten en zuiden nog wat zon. In de rest van het land bewolkt en regenachtig vanmorgen. Vanmiddag is het grijs en nat en het wordt 11 graden. Hier is George Michael.

0: Prince en 1999.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Yes, Koen en Sander zijn eventjes een dagje vrij. Maandag zijn ze weer op je radio. En de afgelopen week waren ze er wel gewoon. En hebben ze onder andere over het Songfestival gebabbeld, uiteraard. Morgenavond is de grote finale. Helaas doen wij natuurlijk niet mee. En ook niet Mr. Songfestival, Cornald Maas. Die normaal altijd het verslag deed natuurlijk voor de Afrotros. Nou, dat is voor het eerst eigenlijk, zolang ik me kan herinneren in ieder geval, dat hij er niet bij is. En de twee halve finales heeft hij daarom gekeken bij Paul de Leeuw. Dat zijn goede vrienden. Nou, na de eerste halve finale woensdagochtend besloten Koen en Sander even te vragen aan Paul hoe dit allemaal is geweest. Hoe was het gisteren?
2: Slachtofferhulp. Nee, het is heel erg leuk. Want kijk, nu was het natuurlijk, ja, hij heeft 133 jaar heeft hij natuurlijk commentaar gezien. En dit jaar voor het eerst niet. Dus ja, het was ouderwetse avond. We hebben gekeken naar ons beste vriend Peter. Ik ben donderdag aan de beurt, dan komen ze bij mij. Ja. En dan maak ik mijn fameuze bij die ketchup douche plan.
3: Oh, oké. Okay. Nice.
2: Maar het was leuk, want we hadden niet alleen commentaar van Harry en van Jeroen, maar ook van Cornald op de bank.
4: Maar Paul, even toch, vind je nou niet, kijk, wat er gebeurd is en welke keuzes er gemaakt is, daar kan je achter staan of niet. Er is nu eenmaal gekozen, maar het is allemaal nu wel heel beladen. De baas van de NPO zat bij de voorbeschouwing. Het lijkt wel of
2: baasje.
4: Het lijkt wel gewoon of het geen festiviteiten meer mag kenmerken.
2: Nou ja, het is natuurlijk, je maakt een keuze. Ik sta achter die keuze. En we hebben toch gekeken. Het is toch raar kijken. Omdat Nederland 1 niet meedoet. En 2, ja, het is gewoon alsof er niks is gebeurd. Er is natuurlijk wel iets aan de hand. En er is een keuze gemaakt. En ik denk dat het publieke omroep dat ook misschien had moeten omarmen. Maar dat vind ik. En ik zeg niks over de Joodse media. Het gaat echt over Israël en over het beleid van de Israëlische regering. Verder niet. Maar nogmaals, we hebben gekeken. En het was raar.
4: Ja, oké. Okay, dus
2: het was niet raar met ons. We hebben natuurlijk een geweldige avond met Cornald naast op de bank. Lekkere hapjes. Yeah. Maar ja, je wilt toch. Je hebt niet naar te kijken.
4: Nou, lekkere hapjes. Vorige keer vertelde je wat. Ik ben heel erg afgevallen, Paul. Dus zoveel hapjes.
2: Ja, ik heb een lekker hapje gekeken, hè? Chagrijn. Ik had een lekker hapje eten, ook al heel erg.
4: En lekker glaasje sojasaus gedronken.
2: Nee, gewoon een wit wijntje. Stuk op 6.
0: Ja, dat was Paul de Leeuw dus na de eerste halve finale. Nou, inmiddels is die tweede halve finale ook geweest. Die was gisteravond. Zometeen zoeken we even contact met Aram Bade van RTL Boulevard. Die was erbij. Doe even een Songfestival-update. En dit is Queen met Bicycle Race.

0: Joe. Het nieuws zometeen, de headlines van 6:30. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen. En daarin, een groot virus is na 2 maanden weer terug. En hoe zag de tweede halve finale van het Songfestival eruit? Je hoort het zo.
0: En natuurlijk een nieuwe editie van de beroepentest. Je kunt het Koen en Sander prijzenpakket zometeen gaan verdienen. En verder hoor je Foreigner zo en ook Huey Lewis en de nieuws.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Ik wil als Dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
8: Schuren, afplakken, lakken.
9: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Nu bij Dirk. Tony Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
10: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu
15: big deals bij Keukenconcurrent.
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
17: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij toelevering online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering online. Tijd om te bouwen.
18: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgaven.

0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Het is 7:58. Het weer van Weerplaza. In het oosten en zuiden vanochtend zon. De rest van het land is bewolkt en regenachtig. Vanmiddag is het overal grijs en nat. Het wordt 11 graden. Op de weg is het lekker rustig en dat blijft waarschijnlijk de hele ochtend zo. Veel mensen hebben lekker een lang weekend door Hemelvaartsdag. Dit is Headlines dan uit het nu.nl nieuws. Krijg je van Carné van der Brink.
3: Goedemorgen. Om meer onrust te voorkomen geldt in een deel van Stadskanaal tot en met zondagavond een noodverordening. Er is veel woede in de Groningse gemeente. Er zijn twee vrouwen opgepakt. Ze zouden twee jonge kinderen ernstig hebben mishandeld. Misschien heb je het gisteren meegekregen. Een van de kinderen was zwaar onder voet en werd een tijd vastgehouden. Het zorgt dus voor veel woede en de ramen van de woningen zijn al ingegooid. En de gemeente zegt dat de kans bestaat dat er meer acties volgen. Alleen mensen die een goede reden hebben, mogen nu het gebied zijn. En voor het eerst in 2 maanden is er weer vogelgriep uitgebroken. Deze keer bij een kippenbedrijf in Biddinghuizen, Flevoland. Alle 55.000 dieren worden geruimd om te zorgen dat het virus niet verder kan verspreiden. Pluimveebedrijven in de buurt mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. Transavia gaat banen schrappen, dat zegt de nieuwe topman in de Telegraaf. Het gaat vooral om banen op het hoofdkantoor en van ondersteunend personeel. De vliegmaatschappij heeft last van de hoge brandstofprijzen en dat komt dan weer door de oorlog in Iran. Het geld dat met het schrappen van de banen wordt bespaard is onder meer nodig voor investeringen in nieuwe vliegtuigen. Ja, en alle finalisten van het Songfestival in Wenen zijn bekend. Gisteravond was natuurlijk de tweede halve finale. Er waren geen grote verrassingen. Alle favorieten zijn door naar de finale. Zoals Australië, een van de kanshebbers voor de titel. Zij doen mee met het nummer.

0: Ja, en deze een dame die in Nederland gewoon ooit in de top 40 heeft gestaan.
1: Dat zei je, ja.
0: Ja, Delta Goodrem is dit. Ja, ze heeft in de Zero's ooit een heel klein hitje gehad hier in Nederland. En zij is echt een superster in Australië.
1: Ja, en ze doet dan nu mee met Songfestival. Maar misschien is het een doorbraak, je weet het niet. Nee, dus.
0: Maar ik vond wel, ja, het is wel gewoon een goede zangeres. Eerlijk is eerlijk.
1: Ja, en ze zat op het podium met een gouden piano, met een gouden vleugel. Doet me een beetje denken aan Lee Towers, met een soort overtreffende trap.
0: Ja, en ze ging omhoog, hè. Met een of andere paal ging ze de lucht in ineens. En die had ze geleend van Beyoncé, hoorde ik.
1: Echt waar?
0: Ja, dat schijnt van een concert van Beyoncé te zijn. En
1: die delen dan weer spullen uit, weet je.
0: Ja, dan is die truc is ooit gebouwd. Het is een beetje net als met goochelaars, denk ik. Ik denk dat ze hun trucs gewoon uitwisselen, ja.
1: Nou, en een andere, ja, toch wel favoriet, of die staat hoog bij de boekmakers, Malta. En die is ook door.

0: en onrust voel ik het gewoon dit jaar totaal niet. Ik denk ook dat het komt omdat Nederland natuurlijk niet meekomt vanwege de boycott met Israël.
1: Ja, het leeft gewoon niet zo. Ik ben zo benieuwd over. Ik heb het idee dat het een beetje een mediafeestje is dit jaar. Want wij van de media vinden het best wel leuk om het nog een beetje te volgen. Ja. Maar voor de rest hoor je er helemaal niemand over.
0: Nou, het is niet spannend. Weet je, normaal op zaterdag ga je dan met familie, vrienden, met een lijstje ga je ook punten geven. Vind ik altijd leuk om te doen. Maar nu denk ik, ja, waarom zou ik het doen? En ik vind het ook niveau vind ik niet zo goed dit jaar.
1: Nou, de tweede halve finale gisteren was echt stukken beter dan afgelopen dinsdag.
0: Ja, want jij kijkt het wel, hè?
1: Nou, nee, ja, ik heb dinsdag de eerste halve finale een paar liedjes gezien. En wel de hele round-up. En toen dacht ik, nou, ik ben blij dat ik de rest niet helemaal heb uitgezeten. Gisteren heb ik wel helemaal gezien. En gisteren heb ik me op zich wel vermaakt.
0: Ja, ja. De eerste halve finale werd bekeken door 500.000 kijkers. Ja,
1: heel weinig.
0: Ik ben benieuwd hoe dat vandaag gaat zijn.
1: Wacht, ik ga het aan Faida. Faida, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja,
1: we gaan de beroepentest met jou doen. Heb jij gekeken?
2: Nee.
1: Nee, zie je, ga je al. Ja. Nou goed, Carné, tot zometeen. En Faida, we gaan met jou de beroepentest doen zometeen. Alvast de eerste vraag. Welke opmerking of vraag krijg je regelmatig over jouw beroep?
2: Of ik het niet spannend vind om het verantwoordelijkheidsgevoel voor de veiligheid van mensen te hebben.
1: Oké, nou top. We gaan er zo over doorpraten. Blijf hangen. Beroepentest spelen we over een paar minuutjes. En je kunt een Koen en Sander prijzenpakket winnen als jij het beroep van Faida goed weet te raden, uiteraard. Ja.

0: I want to know what love is. Hoorde je bij Joe. Editie van de beroepentest, dat spelen Koen en Sander natuurlijk ook altijd even naar 6:30. En nu ook weer, nou ja, zij zijn vrij, dan spelen we het altijd net even een tikkie anders. Dan kun je gelijk gaan meeraden via de Joe-app. Dus als je zo meteen een idee hebt van het beroep wat we zoeken, stuur dan een berichtje, maak je kans op het Koen en Sander prijzenpakket. Faida, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Uit Wijk bij Duurstede kom je, je bent nog net 41, hè? Morgen ben je jarig, dan word je 42.
1: Ja, 24.
0: Oh, jij zegt 24, dat kan natuurlijk ook. Ja, nu is het leuk om het om te draaien weer. Ja. Ja. We gaan eens even kijken of we jouw beroep kunnen gaan raden. Vraag 1, welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw werk?
1: Of ik het spannend vind om het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen te hebben. En de veiligheid.
0: Verantwoordelijkheid en veiligheid van mensen op je te hebben, oké. Okay. Heb jij een speciale outfit aan tijdens je werk?
1: Ja.
0: En met wat voor mensen heb jij tijdens je werk het meeste contact?
1: Van alle soorten.
0: Alle lagen van de samenleving komen bij jou
1: alles,
0: vandaag?
1: Ja, alles.
0: Oké, dat is leuk. En wat voor diensten draai je? Wat voor tijden?
1: Verschillend.
0: Oké. Okay. Kan 's morgens vroeg zijn? Werk je ook wel 's nachts bijvoorbeeld? Of dat niet?
1: Nee, ik zelf niet. Maar mijn collega's wel.
0: Is er één vaste locatie of ben je veel onderweg?
1: Ik ben veel onderweg.
0: Je bent veel onderweg, oké. Okay. En wat is er zo leuk aan jouw werk, Faida?
1: Wat is er zo leuk?
0: Moet je daar lang over nadenken?
1: De vrijheid die ik heb.
0: Je hebt vrijheid?
1: Ik heb geen manager die over mijn schouder heen kijkt of ik wel aan het werk ben of niet.
0: Ja. Maar goed, als je niet aan het werk bent, komen we daar wel achter, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay. En wanneer is een werkdag volgens jou helemaal geslaagd?
1: Als alles goed verloopt.
0: Als alles goed verloopt, ja. Ja. Heb ik ook. Dat geldt denk ik voor iedereen eigenlijk. Ja. Oké, nou Faida, als je... Ja, je hebt je vragen beantwoord. Dus we gaan eens even kijken of mensen erachter kunnen komen. Zit je nu te luisteren en denk je... Nou, ik weet wel wat Faida voor werk doet. Stuur maar een berichtje via de Joe-app. Dus de Joe-app, daar ben je welkom. Blijf je hangen, mag je zo meteen de antwoorden jureren, Faida?
1: Yes.
0: Gaan we doen over een paar minuutjes. Weet jij wat voor werk ze doet? Laat maar weten in de Joe-app. Hier zijn Huey Lewis en de Nieuws. Stuck with you.

0: Joey Lewis, het nieuws bij Joe is stuck with you.
1: De Koen en Sander beroepentest.
0: Spelen we vanochtend met Faida uit Dijk bij Duurstede. 41 lentes jong is ze en ze heeft een verantwoordelijk beroep en krijgt vaak de vraag of ze het niet spannend vindt om voor de veiligheid van anderen te zorgen. Ze heeft werkkleding aan, ze heeft met alle lagen van de samenleving contact in haar werk. Zelf werkt ze niet 's nachts, maar collega's van haar doen dat wel. Veel onderweg, vrijheid van het beroep is fijn en als alles goed verloopt vindt ze het een geslaagde dag. Maar dat laatste heeft denk ik iedereen als die klaar is met werken. Faida, goedemorgen weer.
2: Goedemorgen.
0: Neem even lekker plaats in het jurybankje. Ik hoop dat het lekker zit. En dan mag jij gaan beantwoorden of dat de antwoorden die worden gegeven goed zijn of niet natuurlijk. Jaden, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Vertel het eens, welk beroep heb jij erbij bedacht?
3: Ik denk dat ze vrachtwagenchauffeuse is.
0: Vrachtwagenchauffeuse. Jij denkt een meid die rijdt, zeg maar, van het tv-programma.
3: Van meiden die rijden.
0: Ja, precies. Ja. Ben jij zo'n meid die rijdt, zeg maar, op de vrachtwagen, Faida?
3: Nee,
0: zeker. Nee, is niet goed. Jaden, dankjewel. Fijne dag nog.
3: Geen probleem, hetzelfde.
0: Hoi, Joey. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Welk beroep heb jij bedacht?
4: Ik dacht dat zij in het vliegtuig werkte.
0: En wat dan in het vliegtuig?
4: Ik denk stewardess.
0: Stewardess, oké. Ja, in de vliegtuig kan je een hoop doen op zich. Nou ja, zoveel is er nou. Er zijn er redelijk wat banen wel te bedenken. Ben je stewardess, Faida?
3: Nee, ik wilde het vroeger wel worden.
0: Maar dat is niet gebeurd.
3: Nee.
0: Ja, als het nou wel was geworden, Joey, had je het goed gehad. Maar helaas.
3: Ja.
5: Helaas.
0: Dankjewel voor het meedoen.
4: Graag gedaan.
0: Fijne dag nog. Rick, goedemorgen Rick.
6: Goedemorgen.
0: Hallo. Nou, vliegtuig niet, vrachtwagen niet. Wat had jij bedacht?
6: Ja, dan ga ik voor buschauffeuse.
0: En waarom denk je dat?
6: Ja, veiligheid van andere mensen, ja. Je kunt wel geslingeren, maar daar wordt het niet veiliger van. Dus ik ben buschauffeur. Alle
0: tijden. Faida, ben jij wel achter het stuur te vinden van een bus?
3: Ja.
0: Lekker, Rick. Goed gedaan. We gaan een Koen en Sander Show prijzenpakket naar je opsturen.
6: Helemaal goed. Dan zie ik hem wel verschijnen.
0: Zeker. Fijne vrijdag nog.
6: Hallo.
0: Ik hoor niet meer wat je zegt, maar doei. En Faida, buschauffeuse dus. Je wilde eigenlijk stewardess worden, maar die droom heb je snel laten varen? Of waarom is dat niet gebeurd?
3: Nee, het is niet gelukt.
0: Oh, je hebt wel geprobeerd?
3: Ja, zeker.
0: En waarom was je niet goed voor stewardess dan?
3: Ja, geen idee. Ik kwam niet door de selectie heen.
0: Oké, maar bij buschauffeur, dat gelukkig wel. Oké, nou, op welke lijn kunnen we jou vaak vinden?
3: Verschillende lijnen. 350 van Utrecht Centraal naar Wageningen of naar Veenendaal. Naar Woerden, de 102.
0: Nou, leuk. En kunnen we je vandaag ook nog treffen of ben je lekker vrij?
3: Nee. Ik ga zo meteen richting Utrecht Centraal. En dan rijd ik de 350 naar Wageningen.
0: Nou kijk, voor iedereen die de 350 naar Wageningen neemt, vertel even aan Faida dat je er op de radio hebt gehoord vanmorgen natuurlijk. Leuk dat je jouw beroep even in de spotlight mocht zetten. En een fijne verjaardag morgen, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Alvast gefeliciteerd. Hoi, hoi.
3: Dankjewel, hoi.
0: Het is 6:50, ochtendshow voor deze vrijdag met Frankie Valli en Grease.

0: Radio. San Chigo's en Nana hoorde je op Joe. Het nieuws van 7 uur. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen. En voor het nieuws moeten we straks even terug in de tijd. Om precies te zijn zo'n 113 miljoen jaar.
0: Nou, dat is maar een klein stukje maar. Ja. Yubi 40 ook en Nena.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
11: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
12: Is ook echt jouw type.
11: Ja, toch?
12: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
11: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
13: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per streek.
15: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren.

0: onze toekomst. Hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido.
11: Goedemorgen, nu.nl nieuws van 7 uur aangeschoven. Carné van der Brink.
12: Goedemorgen. Extra toezicht in een deel van Stadskanaal. Mensen mogen er alleen nog een gebied in als ze een goede reden hebben. Er geldt een noodbevel in de Groningse gemeente. Het is onrustig nadat twee moeders zijn opgepakt. Ze worden ervan verdacht dat ze twee kinderen ernstig hebben mishandeld. Deze man bij Hart van Nederland is woest.
13: Echt, ik heb hier geen woorden voor. Dat ze die kinderen drugs en dat een meisje een gat in haar maag had, dat vind ik het ergste.
12: Er zijn al ruiten van woningen ingegooid en mogelijk volgen er nog meer acties. Er is meer bekend over de schietpartij in Limburg. Daarbij is in Vaals vannacht iemand omgekomen. Volgens de politie gaat het om een man van 27 jaar, ook uit Vaals. Verder is er nog veel onduidelijk. Zo doet de politie nog onderzoek naar de aanleiding en nog niemand is opgepakt. Veel verdriet in Oekraïne. Afgelopen dagen waren honderden Russische drone en tientallen raketaanvallen. 21 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. En het kan nog verder oplopen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev geldt vandaag een dag van rouw. En in Thailand is wel iets heel bijzonders gevonden. De resten van een gigantische dinosaurus. Het gaat om een nieuw soort die zo'n 113 miljoen jaar geleden op aarde rondliep. De dino woog evenveel als 9 olifanten. En was 2 keer zo groot als een T-Rex. Ja, onderzoekers hebben nu enorme botten gevonden. Waaronder een stuk arm van bijna 1,80 meter. En de dinosaurus had waarschijnlijk weinig vijanden door zijn enorme formaat.
11: Nou, fascinerend. Kunnen ze weer een nieuwe Jurassic Park film maken, hè?
12: Altijd genieten. Dat soort films. Nog even het weer van Weerplaats. Op veel plekken is het bewolkt, regenachtig. In het oosten en zuiden nog wel wat zon. Vanmiddag wordt het overal grijs en nat. Het wordt rond de 11 graden.
11: Carnei, dankjewel. Even kijken op de weg dan. Kan ik heel kort over zijn. Niks aan de hand. Goeie reis.
14: Vanaf 10 uur. De Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
11: Yes, vrijdagmorgen. Fijn dat je bent ingetuned. Zometeen Nena, Nonnenonzig Luftballons komt eraan. En dit is UB40.

0: 80 en 90. Bij Joe, UB40 en Here I Am, Come and Take Me.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordlander.
0: En zij hebben een lekker lang weekend rondom Hemelvaartsdag. En daarom Edwin hier even als stand-in. Maandag zijn Koen en Sander weer terug hier met de ochtendshow van Joe. Chantal Jansen die gaat het volgende seizoen van Kopen Zonder Kijken bij RTL 4 presenteren. Martijn Krabbe heeft al bekendgemaakt via Instagram. Hij heeft gezegd, ik heb Chantal gevraagd om het volgende seizoen over te nemen. En ze zei ja. En ik ben heel trots dat ze in haar drukke agenda tijd heeft gevonden voor mijn favoriete programma. Chantal heeft zelf ook gereageerd deze gisteren in Boulevard.
3: Ik ga Kopen Zonder Kijken doen. En daar ben ik onwijs blij mee. Mag dat overnemen van mijn friend Martijn Krabbe. A.k.a. The Legend. En hij heeft dat aan mij gevraagd. En dat vind ik echt, echt een eer.
0: Ja, verder nieuws over Suzanne Visser. Die gaat voor het eerst in haar carrière in een musical spelen. Normaal staat ze bekend als Anouk in de hitserie Gooise Vrouwen. Dan klinkt ze ongeveer zo.
4: Ik kon tijdens mijn huwelijk onmogelijk vreemd gaan.
5: Je trouwt toch niet om vreemd te gaan?
4: Nee, daarom ben ik gescheiden.
0: Ja, maar nu gaat ze dus een ander personage spelen. Ze gaat spelen in 4045, de musical. Vanaf september speelt ze daar de rol van moeder Anna. En die voorstellingen die vinden plaats in de Midden-Nederland-hallen in Barneveld. Waar trouwens later ook nog de Flodder musical gaat spelen. En dan even een klein beetje Michael Jackson. Want het gaat ontzettend goed met die Michael-film. Die draait natuurlijk overal ter wereld in de bioscoop. En dat zorgt er ook voor dat bepaalde mensen in Nederland extra werk hebben. Niels, die is een van de bekendste imitatoren van Michael Jackson in Nederland. En die ga ik zo meteen even bellen. En ik ben vooral benieuwd of hij dit ook goed kan. Dit zijn alle niet-woorden eigenlijk uit het liedje Smooth Criminal van Michael Jackson. Luister wat er dan overblijft. Kijken of hij dat zo vroeg op de ochtend ook allemaal kan. Dat later vandaag. En uiteraard ga ik Michael Jackson ook zeker nog voor je draaien. Inmiddels...

De Fedders en Working My Way Back to You. Op vrijdagmorgen, welkom, welkom. Dit is de Koen en Sander Show met zometeen Vronsky Beat en Small Town Boy. En vanaf 10 uur is het tijd geworden voor een nieuwe editie van een mooie top 100. Deze maand, namelijk in de maand mei, is het topmaand bij Joe. Betekent elke vrijdag een speciale top 100. En vandaag is dat de muziekhelden top 100. Je kon deze week laten weten, tot gisteravond kon dat, wat jouw muziekheld is uit de 70s, 80s en 90s. En daar is dus een hele top 100 nu uitgerold. Wordt nog druk geteld. En zometeen vanaf 10 uur dan opent Daniel hem officieel. De muziekhelden top 100. Benieuwd wie de grootste muziekheld is geworden. Dat hoor je dus later.

0: Husky Beat en Small Town Boy bij Joe. Zometeen de headlines van 7:30 alweer. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het zijn spannende tijden voor pluimveehouders. En Trump kan binnenkort landen op zijn eigen vliegveld.
0: Ja, en Michael Jackson, de film die draait natuurlijk inmiddels een paar weken in de bioscoop, is een grote hit. Dat zorgt er ook voor dat lookalike Niels het hartstikke druk heeft. Ik ga zometeen eventjes met hem bellen daarover. En je hoort ook zometeen Europe en Charles en Eddie.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Vanaf 10 uur. 100 keer een eerbetoon. De Joe, muziekhelden top 100. Wie

0: Joe. Muziekhelden top 100.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
18: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Weer van Weerplaza. Veel plekken bewolking en regen. Alleen in het oosten en zuiden wat zon. Vanmiddag overal grijs en nat en het wordt rond de 11 graden. Op de weg is er niks aan de hand. Komt natuurlijk omdat veel mensen lekker vrij zijn vanwege het Hemelvaartsdag weekend. Dit is jou. En dan is het 8:02 geworden. De headlines uit het nu.nl nieuws met Carneetje.
3: Goedemorgen. Opnieuw onzekere tijden voor pluimveehouders. In Biddinghuizen, Flevoland, is de vogelgriep weer uitgebroken. De laatste uitbraak was bijna 2 maanden geleden. Het virus gaat rond op een bedrijf met 55.000 kippen. En alle dieren worden nu geruimd, zodat het virus niet verder kan verspreiden. Er zijn ook maatregelen voor bedrijven in de buurt. Zij mogen voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. In het Groningse Stadskanaal geldt tot en met dit weekend een noodbevel. Het is onrustig nadat gisteren 2 moeders werden opgepakt. Ze worden verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Vervolgens werden bij de vrouwen thuis ruiten ingegooid. De burgemeester vreest dat er meer gevaar bestaat. Daarom zijn er nu maatregelen genomen. Je mag het gebied alleen in met een goede reden. Ook geldt er een samenscholingsverbod. De Amerikaanse president Trump heeft het voor elkaar. Zijn naam komt echt op een vliegveld te staan. In Florida krijgt de luchthaven in Palm Beach de naam President Donald J. Trump International Airport. Over iets meer dan 2 maanden gaat het zo heten. Navigatiekaarten en databases zijn al aangepast. En Trump zal zelf trouwens ook daar vaak zijn. De luchthaven ligt namelijk dicht bij zijn landgoed Mar-a-Lago.
2: Oké, nou ja, wel leuk. Je eigen vliegveld, toch? Ja. Meestal is dat voor mensen die zijn overleden dat hun naam daar dan wordt opgegooid.
3: Ja, hij heeft wel een handje van dat hij nu veel gebouwen ook naar zijn... Je hebt nu ook de Kennedy Center, je hebt nu ook de Kennedy en Trump Center. Ja, hij heeft er een handje van dat hij dingen naar zijn eigen hand wil zetten. Ook op de biljetten komt straks de dollar, komt ook de beeldenis van Trump.
2: Benieuwd wanneer dat dan weer wordt teruggedraaid. Of over een paar jaar ineens weer al die woorden moeten worden vervangen.
3: Het
2: kost
3: een hoop geld, ja. Dat zeker. Misschien komt je bekend voor iets heel anders. In steeds meer kleine dorpen verdwijnen bibliotheken, scholen en zelfs supermarkten. In het dorp Herkingen op Goeree-Overflakke laat ze het er niet bij zitten. De inwoners openen daar nu zelfs een nieuwe dorpswinkel, nadat vorig jaar de laatste supermarkt de deuren moest sluiten. Er kwamen vrijwilligers in actie.
4: Een winkel is sowieso sociaals, een dorp. En een dorp met een supermarkt heeft een ander stempel als een dorp zonder winkel.
3: Ja, en dat horen we bij Hart van Nederland. De winkel heeft ook een koffiehoekje waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dinsdag gaat de nieuwe dorpswinkel echt open.
2: Dat koffiehoekje inderdaad, dat zat vroeger ook gewoon echt in iedere Albert Heijn, toch?
3: Ja, die is ook op heel veel plekken weggehaald. Ja? Omdat het daar een soort samenscholingsverbod was. Dat alleen maar mensen daar kwamen en dan verder niks deden. Maar ja, het is wel, net zoals, ik vind het ook een beetje hetzelfde als een soort praatkassa. Toch een soort gezelligheid, weet je wel.
2: Kletskassa, ja. Kletskassa. Nee, maar inderdaad, dat koffie, daar lagen ook altijd koeken.
3: Lagen de koeken?
2: Ja, nou, ik vroeg me dan altijd af. Dan lag daar een pak koek en dan dacht ik altijd, heeft iemand dit nou? Want je kon koffie en thee pakken dan, toch?
3: Ja,
2: ik heb er nooit gezeten. Dan kon je lekker

de film over het leven van Michael Jackson. Michael draait inmiddels een paar weken in de bioscopen. Is een groot succes. En dat zorgt er ook voor dat Niels, een lookalike uit Nederland van Michael Jackson, het extra druk heeft. Hij wordt vaak geboekt. Zou ik even kijken hoe de vlag er bij hem bij hangt. Ook Charles en Eddie en Michael Jackson komen eraan. Naar Europe en de Final Countdown.

0: Jerf en de final countdown hoorde je bij Joe. Inmiddels 10 minuten over 7:30. Goedemorgen, Edwin hier met de Koen en Sander Show voor deze vrijdagochtend. Met zometeen nog Charles en Eddie. En ook de mop komt er natuurlijk weer aan. Ja, we gaan weer even een leuke mop tappen zometeen. Maar eerst even kijken hoe het is met Niels. Hij is de bekendste lookalike van Michael Jackson van Nederland. Niels, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen daar.
0: Ja, het gaat hartstikke goed met jouw carrière eigenlijk weer als lookalike. Want de film Michael draait nu een paar weekjes in de bioscopen. Is een grote hit. En daardoor ben jij ook weer een grotere hit eigenlijk.
1: Ja, we stonden eigenlijk al 35 jaar non-stop elk jaar wel op het podium eigenlijk. Maar door de film de laatste maand, mijn website...
0: Ontploft.
1: Staat er ontploft, ja. Staat er ontploft.

0: Ja.
1: Hey, wat leuk zeg, maar je doet het dus al super lang. En hoe vaak doe je het dan gemiddeld zeg maar in een jaar?
2: Nou, in een jaar hebben we toch wel 120 shows wel staan.
1: Sowieso, normaal. Dat was de afgelopen jaren al. En hoeveel drukker is het dan nu?
2: Nou, het is nou wel, ik heb er nou 4, 5, 6 per week staan er vast.
1: Wauw. Ja. En hoe moet ik dat dan zien? Stel, ik boek jou, hè? En dat kan ik doen voor, weet ik veel, kan ik dat ook gewoon voor een verjaardag doen? Of wat voor settings?
2: Ik ben te boeken als solo act en met twee dansers erbij, de smooth dancers. En ik heb een act van 30 minuten met de intro. We brengen de grootste hits van Michael Jackson. Billie Jean, Beat It, Thriller, Wanna Be Starting Something, They Don't Care About Us.
1: En playback jij dan of ga je echt zingen ook?
2: Nee, het is voice-over, zeg maar. Het wordt bewerkt in de studio, maar ik zeg wel van how you doing en zulke soort dingen allemaal eroverheen. Het is een Michael Jackson show, want niemand kan Michael's stem evenaren.
1: Ja. Dus, maar de moonwalk die heb jij natuurlijk helemaal in de smiezen.
2: Moonwalk, de sidewalk, de 360. Alles doe ik. Alles zit erin in de show.
1: Oké, maar je hebt dus wel een microfoontje ook. Dus af en toe die kreten van Michael Jackson die komen er wel uit.
2: Ja, zeker. Ik heb een headset. We hebben handmicrofoons.
1: Laat eens even wat horen dan, Niels. Laat eens even horen hoe jij klinkt als Michael Jackson.
2: How you doing? Everybody okay? I see you what's more like a beauty queen, like I'm overseen. I said on my life, what do you mean? I am the one.
1: Ja, daar zat ik op te wachten, inderdaad. De hihi, oké. Okay. Maar wanneer ben je hier dan? Wanneer dacht je van, ik ga dit worden?
2: Nou, ik was op school toen ik 6, 7, 8 jaar was, deed ik mee aan playback shows. En dat won ik altijd op school. En zo ben ik verder gegaan met talentenjachten. En Henny Huisman mini playback shows ook gedaan. En 1992 had ik al een professionele act. Heb ik promoties gedaan voor Michael voor de Dangerous album. In 95, 96 tijdens de History Tour ook promotie gedaan voor de History album voor Michael. En bij Fame Music, Free Record Shop. En zo is het, ging het van het een naar het ander.
1: Maar jij hebt hem ook wel eens ontmoet dan, Niels?
2: Ja, ik heb Michael 7 keer in een concert gezien. Ik heb de Bad Day. Dus History Tour is alles gezien.
1: Ja, oké, maar heb je hem ook echt ontmoet?
2: Ja, bij de Grand Hotel in Oldenzuids. Tijdens de History Tour was dat.
1: Okay.
2: 1997 kwam hij bij het hek, ging hij iedereen. Ik heb twee handtekeningen van hem. En dat gaf hij. Daar kon je een klein praatje met hem doen. Michael was toen heel lang in Amsterdam, bijna een week lang. Ja.
1: Oké, en ik noem jou nou een lookalike, maar als jij nou niet je outfit van Michael Jackson aantrekt, zijn er dan mensen op straat die zeggen, hey, Michael Jackson leeft nog?
2: Ja, omdat iedereen mij kent natuurlijk als Niels MJ. Iedereen zegt altijd, hey Jackson. Soms zeggen ze van, oh, als ik een zonnebril op heb, oh Michael, of als ik een t-shirt aan heb. Dat hou ik toch altijd, maar ik voel mezelf geen Michael Jackson. Nee. Ik ben Niels, maar ik heb het uitgebouwd naar mijn eigen show. Maar het
1: precies.
2: Werkt en...
1: Maar jij bent niet zo iemand die ook allerlei operaties heeft gedaan, want er zijn natuurlijk ook mensen die...
2: Nee, dat juist niet. Ik doe alles gewoon met make-up.
1: Je hebt gewoon je eigen neus nog, zeg maar.
2: Ja, ik heb mijn eigen neus, gelukkig wel, ja.
1: Oké.
2: Maar Michael had zijn eigen neus ook, hoor. Hij heeft niet zoveel gedaan.
1: Nou. Niet liegen, Niels. Hey, wanneer kunnen we je weer voor het eerst in het openbaar als Michael Jackson zien optreden?
2: Oh, ik heb mijn agenda zo niet bij de hand. Ik weet niet, er gaan nog heel veel festivals en andere dingen aankomen.
1: Oké, maar wat is jouw website? Waar kan ik je boeken?
2: www.dutchmichaeljackson.nl.
1: Oké, en wat kost dat?
2: vanaf €1500 voor jou.
1: Voor mij is dat is al een vriendenprijsje, dus... yes. Oké, nou, ik ga er eens over nadenken. Ik word later dit jaar 40, misschien kan ik je bellen.
2: Perfect.
1: Ja,
2: super.
1: Maar dan wel een betere prijs, hè, dan dit.
2: Ja, gaan we doen.
1: Nou, we gaan de echte Michael Jackson even draaien. Wil jij nog één keer een Michael Jackson kreet even doen?
2: Oké, dames en heren, hier komt die Michael Jackson Smooth Criminal.
1: Dag Niels.
2: Oké, dankjewel, hè. Doei.
1: Succes ermee.

0: Even checken, dit was de echte. Ja, de echte Michael Jackson. You're the Smooth Criminal.
1: De mop van Lennon.
0: Ja, tijd voor de mop van. Normaal gesproken tapt natuurlijk de dochter van Sander altijd een moppie in de Koen en Sander show. Dat is Cato. Maar ja, Sander is vrij. Dus Cato hebben we ook even een dagje vrijgegeven. Dus is het tijd voor weer een luisteraar van de Koen en Sander show voor een leuke mop. Heb je ook een kind dat graag een mop wil tappen op de radio? Dan kun je die altijd eventjes doorsturen via de app van Joe. En dan kunnen we die gebruiken de volgende keer als Koen en Sander er weer een keertje niet zijn. Lennon, die staat vandaag dus in de schijnwerpers. Hij is 11 jaar en komt uit Amsterdam. Nou, Lennon, ik ben benieuwd naar jouw mop, jongen.
2: Wat is zwart, is gevaarlijk en zit in de dakgoot?
0: Oké, wat is zwart, is gevaarlijk en zit in de dakgoot? Nou, geen idee, vertel.
2: Een kraai met een mitrieur.
0: Een kraai met een mitrieur. Kijk, weer wat geleerd. Nou, heb je ook een leuk kindje die graag moppen en raadsels tapt? Laat hem of haar even wat inspreken. Kan via de Joe-app. Hier zijn Charles en Eddie.

0: De rave hits uit de 70s, 80s en 90s. Charles en Eddie op Joe. You're the Would I Lie to You?
1: De drie noten.
0: Ik ga het begin laten horen van een Joe hit die zometeen helemaal voorbij komt. Vraag is, weet jij wat de titel en de artiest zijn bij dit stukje horen? Je kunt het doorgeven via de Joe app. Maak je kans op een Koen en Sander Show pakket. Dit is de opgave. Weet jij welk liedje dit is? Kom maar door, stuur maar een berichtje in de Joe app. Zometeen ben jij wellicht een Koen en Sander Show pakket rijker. En Carné, wat heb je zo in het nieuws?
2: Nou, steeds meer mensen in het verkeer zeggen nee. Waartegen, dat vertel ik je zo.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Keesmit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Creon
10: Kozijnen. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
11: Dat is een zonnig prijsje.
10: Ja, zo goedkoop. Aldi.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
14: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
15: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Obeling, alles voor kampeergeluk.
19: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
18: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
20: Alles voor kampeergeluk.
21: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
22: Voor de makers.
23: Praxis.
24: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
25: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
26: Daar heb je Huub van Hubo.
27: Hoi.
26: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
28: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
0: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Dit
1: is jou. Goedemorgen, 1 minuut voor 8. Het nu.nl nieuws. Aangeschoven, Carné van der Brink.
2: Goedemorgen. Steeds meer mensen in het verkeer weigeren een drugstest als ze worden aangesproken door de politie. Dat meldt RTL Nieuws. Vorig jaar werkten ruim 2200 bestuurders niet mee aan een bloedonderzoek. En dat is een flinke stijging. En de politie legt uit waarom mensen soms niet willen meewerken.
3: Vaak krijgen we het horen van mensen dat ze bang zijn voor naalden. Of die zijn bang dat we erachter komen hoeveel drugs we in een systeem hebben zitten.
2: Maar als je niet meewerkt met zo'n drugtest, kan je een forse boete krijgen of je raakt je rijbewijs tijdelijk kwijt. Er is een noodbevel van kracht in het Groningse Stadskanaal. Daar werden gisteren twee moeders opgepakt. Ze zouden twee kinderen zwaar hebben mishandeld. Bij hun huizen zijn de ruiten ingegooid. Omdat de angst bestaat dat er meer misgaat, heeft de burgemeester maatregelen genomen. Zo mag je een deel van het Stadskanaal alleen in als je echt er moet zijn. De Amerikaanse president Trump is momenteel in China voor een staatsbezoek. En hij heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn ontmoeting met de Chinese leider Xi Jinping. De twee spraken elkaar gisteren en er was een groot staatsbanket. En Trump vond het vooral een grote eer.
4: It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: Ja, hij hoopt dat de relatie met China nu sterker en beter wordt dan die ooit is geweest. En Max Verstappen is goed bezig in Duitsland. Hij doet daarmee aan de 24 uur autorace van de Nürnbergring. Gisteravond waren de eerste proefrondjes en daar reed Verstappen gelijk naar de derde tijd. Vandaag staat de belangrijke kwalificatie op het programma. En de grote race is morgenmiddag om 3 uur. Toch weer van Weerplaats. Op veel plekken is het bewolkt, regenachtig. Alleen in het oosten en zuiden wat zon. Vanmiddag wordt het overal grijs nat en het wordt dan rond 11 graden.
1: Oké, even kijken op de weg dan. Kan ik kort over zijn. Er is een hele lichte ochtendspits bezig op dit moment. Veel mensen zijn natuurlijk lekker vrij, dus je kunt overal goed doorrijden.
5: Vanaf 10 uur, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
1: Een bijzonder goedemorgen. Vrijdagochtend, 15 mei op de kalender. Bob Marley en de Wailers hoor je. Dit is Could You Be Loved.

0: Goedemiddag met Bob Marley en de Wailers. You're the Could You Be Loved.
1: Goedemorgen, ben je al wakker?
2: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Voor deze vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaart. Vrije dag voor heel veel mensen. Dus ook voor Koen en Sander. Edwin hier als stand-in. Maandagochtend is het team weer helemaal compleet. En bright and shine hier te horen tussen 6 en 10. Suzanne Visser die gaat voor het eerst in haar carrière in een musical spelen. Normaal staat ze bekend als Anouk Verschuur in Gooise Vrouwen. En dan klinkt ze ongeveer zo.
3: Ik kon tijdens mijn huwelijk onmogelijk vreemd gaan.
4: Nee, je trouwt toch niet om vreemd te gaan?
3: Nee, daarom ben ik gescheiden.
0: Ja, en nu gaat ze dus een heel ander personage spelen in 4045 The Musical. Zal zij vanaf september de rol van moeder Anna vertolken. En de voorstellingen van 4045 The Musical die vinden plaats in de Midden-Nederland Hallen in Barneveld. En een 34-jarige hoofdconducteur van de NS is na een dienstverband van 7 jaar ontslagen. Hij heeft een Apple Watch gevonden, maar die niet volgens de regels ingeleverd. Hij leverde het horloge namelijk in bij een servicebalie. En dat is niet het protocol wat hij had moeten volgen. De NS zet hem op straat, maar de rechter die heeft daar nu een stokje voor gestoken. Door gebrek aan bewijs gaat het ontslag onmiddellijk de prullenbak in. De NS moet de conducteur binnen 3 dagen weer toelaten op de trein. Op straffen van een dwangsom en die kan oplopen tot 50.000 euro. En in Thailand is wel iets heel bijzonders gevonden. De resten van een gigantische dinosaurus. Het gaat om een nieuwe soort die zo'n 113 miljoen jaar geleden op aarde rondliep. De dino woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een T-Rex. Onderzoekers hebben nu enorme botten gevonden, waaronder een stuk arm van bijna 1,80 meter. En de dino had waarschijnlijk weinig vijanden door zijn enorme formaat. Sanne, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: 38 jaar, Maastricht. Jij hebt een paar jonge kindjes die houden ook vast van spelen met dinosaurussen.
5: Nou, mijn zoon die zal dat wel leuk vinden, ja.
0: Ja, heeft hij niet een collectie al op de kamer staan?
5: Nee, eigenlijk niet, maar ik vind dino's wel altijd heel erg leuk.
0: Ja, dat is echt een ding, hè. Op een gegeven moment vind je dat niet meer leuk of het blijft je hele leven bij je.
5: Juist.
0: Ja, en heb jij lekker vrij vandaag, Sanne?
5: Nou, een huismoeder staat, die is eigenlijk in principe eigenlijk altijd wel vrij, ja.
0: Oh, ik dacht, je gaat zeggen, die is altijd aan het werk. Maar je vindt dat je altijd vrij bent.
5: Ik ben wel aan het werk, maar ik zie ook een feit van, je wordt er niet voor betaald. Dus daarom zeg ik, een huismoeder is eigenlijk altijd wel vrij.
0: Dat is waar. Heb je dan leuke plannen gemaakt met de kids voor vandaag?
5: Nee, het weer zit niet echt mee buiten. En, ik ben ook een beetje ziekjes, dus ik ga niet echt, nee.
0: Lekker rustig aan doen dan.
5: Ik
0: heb een appje van jou gehad voor de 3 noten. Ik liet even voor achter dit muziekfragment horen.
5: Mm-hmm.
0: Ja, en jij had in de smiezen wat dit is, dus vertel het maar, zeg maar.
5: Dit is Fantasy van Earth, Wind and Fire.
0: Ja, precies. Ja. Je hebt ook Earth and Fire natuurlijk, hè? Dat is met Journey Kaagman, maar dit zijn Earth, Wind and Fire. Vergeet het niet. Gefeliciteerd, je krijgt een Koen en Sander Show pakket van me.
5: Dankjewel,
0: gaan we
5: helemaal goed komen.
0: En een mooie dag daar in Maastricht.
5: Dankjewel.
0: Hoi, ik ga Earth, Wind and Fire natuurlijk helemaal voor je draaien nu. Met Fantasy en zometeen hoor je ook nog Mr. Big Bad Joe. En To Be With You.

0: Mr. Big. And to be with you, Bejo.
1: Nee. Smartphone vrij.
0: Ja, over 5 dagen is het zover. Koen en Sander die stoppen aankomende woensdag namelijk hun telefoon in een kluis. En gaan de rest van de maand dan smartphone vrij door het leven. En vriend van de show, Tom Coronel, doet ook mee. Nou, even inchecken hoe vaak hij zijn telefoon eigenlijk gebruikt.
2: Wat voor telefoongebruiker ben jij? Waar zit jij het meest op? Even, neem ons wat mee.
3: Ik kijk, 's ochtends doe ik eerst even de Telegraaf altijd even lezen. Dan kijk ik eventjes door de agenda hoe de dag eruit gaat zien. WhatsApp, dat scroll ik heel eventjes doorheen. En natuurlijk Instagram, dat is echt een killer.
2: Dat is een killer, hè?
3: Ja. Nou moet ik, iedere keer betrap ik mezelf, niet doen, en toch doe je het.
0: Maar Tom, jij hebt jezelf aangemeld. Je had er geen aansporing voor nodig. Je hebt echt zoiets van, ik moet hier iets mee. Ik wil gaan ondervinden hoe het is om die smartphone opzij te leggen.
3: Ik hoorde het bij jullie op de radio. En toen had ik zoiets van, zou dat al kunnen? Omdat ik er ook mee werk. Maar ook, ja weet je, wat je net al zei. Je zit toch stiekem de hele tijd. Het lijkt wel als je heel even verveelt. Als je hand bij je telefoon gaat. Ja. En dat je gewoon maar een beetje gaat luchtfietsen. Stom gaat zitten scannen of zo. Ik weet niet wat dat is.
2: Ja, nou Tom, met de billen bloot mogen wij jouw schermtijd weten.
3: Ik had er gisteren al even naar gekeken. Ik weet niet of het veel is hoor. Maar ik denk het wel.
4: Het valt mee. Vandaag 11 mei zegt hij 7 uur en 42 minuten. En het weekgemiddelde, oei, die doet pijn. Die is 9 uur 14.
2: Jezus, Tom. Jezus Christus, hé.
0: 9 uur?
4: Is dat veel?
0: Is dat veel? Je weet dat er 24 uur in de dag zit en dat je in principe daar ook nog een deel van slaapt?
4: Ja, maar ik werk er ook mee, hè? Ja. Dat is toch mijn excuus?
0: Maar ja, maar wat is dan, wat werk jij ermee? Je agenda bekijken.
4: Nou ja, ik doe mijn agenda, mailtjes lezen.
0: 9 uur per dag?
4: Ja, dat blijkt. Ja, ik weet het echt niet.
2: Kortom, het is hard nodig.
0: Ja, Tom Coronel doet dus mee met Koen en Sander. Jij kan ook meedoen als je de uitdaging ook wilt aangaan. Dan kun je je aanmelden via de Joe-app of joe.nl. Woensdag beginnen dus mijn smartphone vrij. Even naar mijn schermtijd te kijken. Ik voel me echt ontzettend goed erover nu ik het verhaal van Tom Coronel ook heb gehoord. Mijn gemiddelde per dag deze week is 3 uur 47 minuten. Nou, dat is heel netjes, toch? Ik hoef niet mee te doen, volgens mij. Dit zijn de Pet Shop Boys bij Joe.

0: ochtendshow voor deze vrijdagmorgen. En misschien wel je lekkere lange hemelvaartsdag weekend. You're the Cheap Freak by Joe. And I want you to want me. Het nieuws, de headlines van 8:30 zometeen. Carné, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja. Opnieuw ophef over het Songfestival. En voor één land ging het zelfs te ver.
0: En ook Janet Jackson hoor je zometeen. En Kiss komt eraan.
2: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit. Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
12: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
14: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
18: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Bij de 8:30 het weer van Weerplaatsen. Veel plekken met bewolking en regen nu. Alleen in het oosten en zuiden wat zon. Vanmiddag is het overal grijs en nat en 11 graden. Het verkeer dan, het is rustig op de weg. Helemaal geen vertragingen. En aangeschoven voor de headlines van het nu.nl nieuws is Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Steeds meer automobilisten weigeren een drugstest. In een aantal jaar tijd is het aantal weigeraars bijna verdubbeld tot ruim 2200. Blijkt uit cijfers van de politie waar RTL over schrijft. Veel mensen denken dat ze niet hoeven mee te werken. Maar dat kan juist een zwaardere straf opleveren, zegt deze verkeersofficier.
19: Dan krijg je een straf voor de weigering en die is altijd heel stevig. Steviger dan wanneer je één middel drugs in je bloed geconstateerd is.
1: Ja, als je zo'n drugstest weigert, kan je een boete krijgen van 1000 euro. En je rijbewijs kan voor maximaal een jaar worden ingenomen.
0: En bewijs natuurlijk. Ferry Doedens eigenlijk. Want die is natuurlijk ook opgepakt met drugs.
1: Ja, die had een geëist van €800, hè?
0: Ja, en die heeft een half jaar volgens mij geen rijbewijs. Nou, ja. Dat is inderdaad minder dan dat hij had geweigerd.
1: Ja, precies. Dan nog een grote zoekactie op het Caribisch eiland Saba. Sinds woensdag wordt daar gezocht naar een Nederlander. Ging een eindje lopen, maar kwam niet meer terug. Er is nu een grote zoekactie geweest met een helikopter en een drone. Maar dus nog zonder resultaat. Een bijzonder beeld dan in Amsterdam. Daar moest de brandweer gisteren niet een kat, maar een vrouw uit een boom redden. Ja, ze was zo ver omhoog geklommen dat ze zelf niet meer naar beneden durfde. Het is niet duidelijk waarom ze dat heeft gedaan. Ja, de vrouw is uiteindelijk met een ladderwagen weer uit de boom gehaald.
0: Hoe hoog zat ze dan?
1: Ja, nou echt wel meters. Dat werd niet helemaal geduid, maar ik heb er een foto bij gezet voor jouw beeld. Je ziet echt dat ze echt in de top van de boom zit. En, ja, en ze kramt zich ook wel echt vast. Ja, het kan natuurlijk wel dat het een heftige oorzaak is, dat ze misschien een psychose had.
0: Ja, precies.
1: Dat kan heftig zijn, maar het is niet een heel andere plek.
0: Nou, het brak in ieder geval de sleur een beetje voor de brandweer.
1: Dat zeker.
0: Het is anders om uit de boom te halen, ja.
1: 100%. En gisteravond was de tweede halve finale van het Songfestival. Dit keer geen grote verrassingen. Alle favorieten zijn door, zoals Australië en Roemenië. Wel was er nog wat ophef over een video tussen de optredens. Een college over het Songfestival. En dan specifiek over waarom er zoveel homoseksuelen meedoen.
6: Why are there only gays at the Eurovision now?
20: To be an artist, you need to create something different. And that might be just a little easier if you already are different.
1: Ja, het is dus makkelijker om mee te doen als je al anders bent, volgens het college. Ja, voor de Engelse tv ging het te ver. Zij hebben het niet uitgezonden, wij wel. Maar zo reageerde commentator Jeroen Kijk in de Vechten na de video.
21: Een ongetwijfeld goed bedoeld college van de Oostenrijkse tv over het aandeel van queer personen over het Songfestival. Dat ik als gay man op een of andere manier een soort van heel ongemakkelijk vind of zo, ik weet niet.
0: Ja, ik heb dit ook zitten kijken en ik dacht, waar zit ik naar te kijken? Ja. Wat is dit voor ontzettend raar filmpje? Want je hoort net 10 seconden van dat filmpje. Ja. Het duurt een minuut of 3 of zo, geen idee. En ja, je zit echt met open mond te luisteren eigenlijk naar wat er allemaal wordt verteld.
1: Ik snapte hem ook niet helemaal. En vooral omdat het begin, dat je, speciaal anders, dan is dit een plek voor jou.
0: Het had denk ik ergens ook grappig moeten zijn of zo, maar dat was het ook niet.
1: Ja, en het gekke is, aan het einde dan zeggen ze ook, je hebt de letters LHBTIQ+, maar ja, die kan je ook verplaatsen of veranderen voor gewoon H, voor human. Dus oftewel mens. Het was ook een gekke boodschap aan het einde. Nou, naar de tweede halve finale hebben iets meer mensen gekeken. In totaal zo'n 600.000. De eerste halve finale was echt een dieptepunt. Ja. En de finale is morgenavond om 9:00.
0: Oké, nou, we praten er zo meteen nog eventjes over verder. Want wij hebben van RTL Boulevard op dit moment in Wenen Aram Baden. Die was er natuurlijk ook gisteravond bij. Dus eventjes...

0: Yo, bij Joe.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: Goedemorgen, Natalie en Brokia Thorn. Zometeen ook Kiss komt eraan met I Was Made For Loving You. En morgen is de dag van de waarheid. Dan is de grote finale van het Songfestival dit jaar in Wenen. Gisteren was de tweede halve finale. En iemand die alles op de voet volgt vanuit Wenen is Songfestival-watcher en natuurlijk entertainmentdeskundige bij RTL Boulevard, Aram Baden. Aram, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Edwin. Hallo.
0: Goedemorgen.
3: Wenen
0: Calling. Ja.
3: Wenen Calling.
0: Ik heb gisteravond ook zitten kijken. Dinsdag heb ik niet helemaal meegekregen. Maar in mijn beleving was gisteren in ieder geval een stuk beter te pruimen dan die eerste halve finale.
3: Ja, er zijn de meningen wel over verdeeld. Maar ik vond het kwalitatief betere songs hebben. Maar het was ook, er zat ook wel weer geschreeuw tussen hoor. Het gaat elk jaar alle kanten op. Choke Me van Roemenië. Maar dat is er overigens ook door. Ja. Dus dat was eigenlijk wel een goede inzending. Maar ik vond het een leuke tweede halve finale. En echt iets meer energie. En dat hadden we nodig. Weet je, want het is hier toch een beetje een feestje waar we niet bij zijn uitgenodigd. Dus wij hoppen van het ene tafeltje naar het andere hier.
0: Ja, maar het stikt daar wel van de Nederlandse fans toch? Die gewoon zijn afgereisd naar Wenen.
3: Nou, opvallend. Er zijn heel veel fans toch wel naar Wenen gekomen. Ook voor de familie.

0: Dus mensen met kinderen die het leuk vinden om naar zo'n tv-uitzending of liedjesfestijn te gaan. En dat merk ik wel, dat de Nederlanders ook ons aanspreken van... ja, gaan we volgend jaar dan weer wel, denk je? Terwijl het ook wat minder wordt bekeken op televisie in Nederland. Hè? Dus je merkt wel dat er wel animo is, maar niet landelijk op televisie.
1: Ja, gisteren 600.000 kijkers inderdaad voor die tweede halve finale. Nou, dat ietsje meer dan afgelopen dinsdag. Was nog iets opmerkelijks ook gisteren in de show. We hadden het er net om 8:30 met Carné ook al even over in het nieuws. Dat gaat om dit fragmentje, even een klein stukje.
2: Why are there only gays at the Eurovision now?
3: To be an artist, you need to create something different. And that might be just a little easier if you already are different.
1: Ja, wat vond jij hiervan, Aaron?
0: Nou, dit is echt armzalig. En ik vind het echt kwetsend ook voor heel veel mensen. Het werd ook heel raar ontvangen in het perscentrum toen we dit voor het eerst zagen. Dat was volgens mij de eergisteren. Want wat ze doen, ze leggen eigenlijk uit van... ja, waarom zouden er dan zoveel homo's op het Songfestival zijn? En vervolgens werd het uitgelegd... nee, het zijn toch vooral hetero mensen die hier zijn, hoor. En vervolgens worden dan de acts getoond die wel LHBTQI zijn. Maar ik vind het heel misplaatst. En je ziet ook wel heel veel verbazing. BBC bijvoorbeeld heeft het helemaal niet uitgezonden.
1: Ja.
0: En de BBC is geen commerciële broadcaster... geen officiële omroep met reclame. Dus ze hebben daar heel bewust stelling in genomen... Dus hier is het laatste woord nog niet over gezegd. En ook Jeroen Kijkendevechter die heeft volgens mij gezegd van... ik als gay man zit hier toch raar naar te kijken. Het is ook heel... en sowieso een armzalige presentatie, weet je wel. Met die man ook, waar we helemaal niet om kunnen lachen. Met die gitaar.
1: Nee, ja, het is verschrikkelijk.
0: Nee, ik denk, ja, het is echt verschrikkelijk. Het is ook een beetje de situatie waar de IBU nu zich in bevindt. Ze hebben de feeling met het publiek. Lopen ze af en toe compleet mis.
1: Ja, maar goed, de BBC heeft er dus voor gekozen om dit filmpje niet uit te zenden. Twee dagen geleden hebben jullie dit allemaal in een perscentrum gezien. Maar was er dan niet gelijk heel veel kritiek? En waarom heeft de EBU dan alsnog besloten om dat filmpje wel uit te zenden gisteren?
0: Ja, nee, maar dat gaat hier altijd een beetje raar langzaam. Er zijn dan 15 landen, 15 verschillende omroepen. En wij merken er als pers dan niet heel veel van. Alleen op het moment dat omroepen het niet willen uitzenden, ja, dan heb je een probleem. En wij hadden BBC-collega's net gesproken gisteravond. Die wisten er niets van.
1: Okay.
0: Dus het is echt een beslissing geweest die, denk ik, last minute is ingevuld door de BBC.
1: Okay.
0: Daar gaan we natuurlijk ook even in duiken.
1: Het gaat natuurlijk eigenlijk om de muziek. Tenminste, daar zou het om moeten gaan bij het Songfestival.
0: Ja, je zou het bijna vergeten.
1: Wat is jouw favoriet? Wat was het beste optreden van gisteren wat jou betreft?
0: Ja, Australië, ik vond het toch in zijn totaliteit het beste nummer. En dat komt eigenlijk omdat Delta Goodrem, de Celine Dion van Australië... ze heeft ook twee hits gehad in Nederland op de radio. Lost Without You, Born to Try. Zij doet het gewoon heel goed.
1: Zullen we even luisteren? Dan weet iedereen die het gezien heeft waar het over gaat. Dit is de inzending van Delta Goodrem van Australië dus. Goeie zangeres inderdaad, die is dit ook wel gewend natuurlijk. Die leek ook echt totaal niet zenuwachtig.
0: Nee, en ze heeft 8 miljoen albums verkocht, weet je wel. Dus ze weet wat ze doet. Nou, haar naam gaat en ik ook dat ze gaan winnen. Dan wordt het wel een apart verhaal. We gaan dan niet Down Under. Maar dat wordt spannend met Finland, die tof favoriet. Maar gisteren vond ik Cyprus ook heel goed. Alleen die zat er muzikaal naast. Dat Jalla Jalla. En Noorwegen, Jonas Love met Ja Ja Ja. Die als laatste geloof ik op moest. Ja, die deed het ook heel erg goed.
1: Ja, vond ik ook leuk. Laten we daar ook even naar luisteren. Ja, ja, ja, ja. Vind ik wel een hitje ook, inderdaad.
0: Maar bij dat is ook een radiohit, denk ik.
1: Precies.
0: Toch? Althans, die wordt vaker gedraaid, hopelijk.
1: Dat denk ik dan ook. En bij de bookmakers gaat Finland natuurlijk heel erg lekker. Ja. Die denken dat Finland gaat winnen. Ook nog even een heel klein stukje daarvan. Nou goed, dan hebben we het een beetje geanalyseerd inderdaad. Wat ga jij vandaag doen in aanloop naar de grote finale van morgen?
0: Ja, nou wij volgen uiteindelijk niet Nederland en we zijn er niet bij. Dus wat wij doen is, we zijn eigenlijk vooral geïnteresseerd in andere landen. We gaan straks Frankrijk spreken. Die heb je gisteren al een stukje gezien, Monroe. 17-jarige, daar komt ze net aan, hoor ik. 17-jarige sopraan, die zingt heel goed. En we volgen eigenlijk ook Australië, willen we even langs. En dan gaan we de finale zometeen al kijken... waar vanavond 50% wordt vergeven door de vakjuries.
1: Ja, precies, want vandaag wordt inderdaad die hele show al gedaan. Dus dat ga je allemaal beleven. En nou, hartstikke leuk. Aaron, heel veel plezier daar in Wenen. En we volgen het natuurlijk ook allemaal weer in Boulevard. Vanavond 6:30 op RTL 4. Succes daar!
0: Helemaal leuk. Dankjewel, jongens. Hoi, hoi.
1: Hoi.

0: drie noten.
1: Zometeen, nieuwe editie van de Joe Singalong uiteraard. We gaan een uur lang lekker meezingen met het beste uit de 70s, 80s en 90s. En één van die meezingers hoor je nu al even heel kort. En ik ben op zoek naar de titel en de artiest horen. Die horen bij dit fragmentje. Dus laat maar weten, de Joe-app staat voor jou open. Wie is dit en wat wordt er gezongen? Stop. Ja, was lang zat. Welk liedje is dit? Als je het weet, klim even in de Joe-app. Maak je kans op een Koen en Sander Show pakket. Je gaat deze zometeen dus helemaal horen in de singalong. Ook André Hazes komt eraan. Kylie Minogue ook. En het nieuws van 9 uur. Carné, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik heb straks zorgen over de vrijdagmiddagborrel op werk. Want kan die vandaag wel doorgaan?
1: Gaat het over hier of gewoon in het algemeen?
2: In het algemeen.
1: In het algemeen.
3: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages voor fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op. En boven dieren die dan honderden meters onder je zwommen. Naar haaien, rode kreeften en zachte kwallen. Naar de elektriciteit die die beesten kunnen opwekken. Naar hoe dat eigenlijk zit, elektriciteit. En onze toekomst, hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen. En blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
8: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
15: alleen de prijs is anders.
16: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
17: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
18: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
19: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
0: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
19: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
17: Dit is Joe.
1: 1 minuut voor 9, zometeen de Joe Singalong. Eerst het nu.nl nieuws met Carné van der Brink.
3: Goedemorgen.
2: School had al langer zorgen over het meisje van 6 uit Stadskanaal dat is mishandeld. De school deed een half jaar geleden al een melding bij Veilig Thuis, meldt RTV Noord. Ze had toen een snee in haar hoofd en zei dat haar moeder haar had geslagen. De moeder en een vriendin werden gisteren opgepakt en ze worden verdacht hun eigen kinderen te hebben mishandeld. Steeds meer mensen in het verkeer weigeren om mee te werken aan een drugstest als ze die moeten doen van de politie, dat meldt RTL Nieuws. Vorig jaar werkten ruim 2200 bestuurders niet mee aan een bloedonderzoek. De politie legt uit waarom mensen soms niet mee willen werken.
20: Vaak krijgen we het horen van mensen dat ze bang zijn voor naalden, of die zijn bang dat we erachter komen hoeveel drugs we in een systeem hebben zitten.
2: En als je niet meewerkt met zo'n drugstest, kan je een forse boete krijgen of je raakt je rijbewijs tijdelijk kwijt. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het vandaag een dag van rouw. Die volgt na zware aanvallen van Rusland de laatste dagen. Oekraïne werd bestookt met honderden drones en tientallen raketten. Vooral de hoofdstad was doelwit van die aanvallen. Er zijn zeker 20 mensen omgekomen, onder wie 3 kinderen. En slecht nieuws, als je nog niks hebt of nog iets nodig hebt voor de vrijdagmiddagborrel op werk. Veel winkels van Galagal blijven vandaag namelijk dicht door een staking. De medewerkers leggen het werk neer omdat ze een beter loon willen. In steden als Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven blijven de deuren zeker gesloten. Het is nog niet duidelijk of er de komende dagen meer acties volgen.
1: Nou, dan wordt Cold Turkey afkikker voor sommige mensen.
2: Precies. Nog even het weer dan van Weerplaza. Vandaag een mix van zon en wolken. Vanmiddag ook veel buien. Het wordt rond de 11 graden.
1: Carne, dankjewel. Hoe is het op de weg dan? Er staat één file die opvalt. Dat is de A4 Den Haag-Amsterdam tussen de Hoek en de Schiphol-tunnel. Kwartiertje extra daar.
21: Vanaf 10 uur, de Joe Muziekhelden Top 100. 100 keer een eerbetoon. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
1: Yes, we gaan lekker meelallen met alles uit de 70s, 80s en 90s. André Hazes hoor je zo uit mijn bol naar Kylie Minogue.

0: André Hazes en de Uitenbol. Aan het begin van de Joe Singalong voor deze vrijdagochtend. Marianne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt een leuke dag op het programma staan vandaag. Wat ga je doen?
1: Ja, ik heb een hele leuke dag. Ik ga met mijn kleinzoons eerst naar de film.
0: Naar de film?
1: En na stilzitten kunnen ze lekker uitleven in een speelparadijs.
0: Kijk eens aan, leuk zeg. En welke film ga je bekijken?
1: We gaan naar Tom en Jerry.
0: Hebben Tom en Jerry weer een film?
1: Ja.
0: Dat houdt ook niet op, hè?
1: Dat houdt niet op. Ik wist het niet, maar de boys wisten het wel.
0: Ja, oké, wat grappig. Ja, Tom en Jerry, ja, wie is er niet groot mee geworden? Nou, inmiddels iedereen, denk ik. Want ja, dat bestaat al 100 jaar onderhand. Ik heb een fragment net laten horen van een liedje wat we nu helemaal gaan draaien in de Joe Singalong, Marianne. En ik ben benieuwd of jij weet te vertellen wie het is en hoe het liedje heet. Nog één keer de opgave. Ja, kort maar krachtig natuurlijk, zoals altijd bij de drie noten. Welk liedje heb je hier uitgehaald?
1: La Isla Bonita van Madonna.
0: En dat is hartstikke goed natuurlijk. Applaus voor jou en gefeliciteerd. Je krijgt een Koen en Sander Show prijzenpakket.
1: Hartstikke leuk.
0: Alsjeblieft, komt je kant op. Ik wens je veel plezier bij de film.
1: Dankjewel.
0: Hoi. En hier is Madonna helemaal. La Isla Bonita.

George Baker en de hele selection er natuurlijk ook bij. Lil Greenback hoorde je in de Joe Singalong. En zometeen vanaf 10 uur hier bij Joe is het weer tijd voor een nieuwe Top 100. Vandaag de allergrootste muziekhelden uit de jaren 70, 80 en 90 in de muziekhelden Top 100. Dankjewel als je hebt gestemd. We zijn nog even aan het tellen. En zometeen vanaf 10 uur dus de 100 grootste muziekhelden volgens jou. En dit is René Vroeger in de Joe Singalong.

Shirley Bassey en This Is My Life in de Joe Singalong. Elke werkdag tussen 9 en 10. Een uur lang lekker meezingen om de dag goed te beginnen. Ik heb weer 3 liedjes op een rij zometeen in de Joe Singalong. Die hebben een verband met elkaar. En de vraag is natuurlijk, weet jij het verband te herkennen? Ik ga je alvast de eerste 2 geven.

0: hoort er nog eentje bij, maar weet je nu al het verband? Dan kun je dat doorgeven natuurlijk via de app van Joe. Carné, wat heb je zo meteen in het nieuws van 9:30?
1: Nou, heb je nog geen plannen voor het weekend? Blijf dan even luisteren, want een grote vereniging heeft je nodig.
2: Deze hele maand bewaart Joe het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week krijg je de 100 beste. Vanaf 10 uur. 100 keer een eerbetoon. De Joe, muziekhelden top 100. Wie mag er niet ontbreken? De muziekhelden uit de 70s, 80s en 90s. Vanaf 10 uur. We can be heroes. De Joe, muziekhelden top 100.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
5: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
11: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
13: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
12: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
14: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50. Bij Burger King.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu!
17: Big deals bij Keukenconcurrent!
16: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
18: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. Hebben we dit voor 9:30, het weer van Weerplaza. Vandaag een mix van zon en wolken. Vanmiddag vallen er ook wat buien en het wordt rond de 11 graden maximaal. eerder Flitsmeister. Op onze file voor nu, die staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen de Hoek en de Schipholtunnel, 15 minuutjes. Ja, en vaak als daar file staat, komt dat door een te hoog voertuig. En dat is ook nu. Dit is Headlines dan uit het nu.nl nieuws. Aangeschoven, Carné van der Brink.
1: Goedemorgen. Er was al eerder alarm geslagen over een van de mishandelde kinderen uit het Groningse Stadskanaal. De school van het meisje van 6 had een melding gedaan bij Veilig Thuis. Nadat ze een half jaar geleden zou zijn mishandeld, dat meldt RTV Noord. Inmiddels zijn 2 moeders opgepakt en ze worden verdacht van ernstige mishandeling van hun kinderen. 3 verdachten van de rellen in Loosdrecht horen vandaag of ze langer vast blijven zitten. Ze werden dinsdag opgepakt. Dat was de avond dat er brand werd gesticht bij het pand waar asielzoekers worden opgevangen. Gisteren werd er opnieuw geprotesteerd in Loosdrecht. Dat is zonder problemen verlopen. En we wachten er al een aantal jaar op, maar nu lijkt het toch echt een nieuwe James Bond aan te komen. De makers hebben iemand ingehuurd die op zoek moet gaan naar de opvolger van Daniel Craig. De fans wachten dus echt al lang op de nieuwe James Bond. De laatste film kwam 5 jaar geleden uit.
0: En ga er wat namen rol. Jij bent natuurlijk ook filmvreter op Instagram. Maar jij weet alles van films. Dus wie denk jij dat het goud gaat worden?
1: Nou, op dit moment de naam die het meest wordt genoemd is Callum Turner. Nog een vrij onbekende acteur voor het grote publiek. Een van zijn grootste rollen was in de Harry Potter spin-off films The Fantastic Beast. Speelde hij de broer. Maar ook Jacob Elordi wordt genoemd. En dat is een Australische acteur die nu vooral te zien is in de serie Euphoria van HBO.
0: Maar allemaal mannen in ieder geval. Want er werd ooit ook gezegd dat James Bond een vrouw zou gaan worden.
1: Nee, ze hebben wel gezegd, we zouden eventueel wel een spionagefilm kunnen maken in het James Bond universum met een vrouw. Maar volgens de boeken en alles is James Bond gewoon een man. Ook in dit geval. Dus ja, we gaan het zien. En heb je nog geen plannen dit weekend? Doe dan mee aan de vleermuizentelling. Met die oproep komt de zoogdiervereniging. Komende dagen mag iedereen weer meetellen. Idee is het beter beeld te krijgen waar vleermuizen voorkomen. Je kunt de beestjes het best tellen vanuit je tuin op het moment dat de zon ondergaat, tot het helemaal donker is. Deze expert heeft nog een ijzersterke tip bij RTL.
20: Als jullie vanavond buiten gaan zitten in de tuin, dan is het handig om op een plek te gaan zitten zodat je goed naar boven kunt kijken.
0: Ja, ijzersterke tip inderdaad. Ja, had ik zelf niet aangedacht.
1: Nee, dat is nog wel goed dat zo'n expert dat zegt, precies. In Nederland leven bijna 20 soorten vleermuizen.
0: Hey, als ik nou mijn Batman-pak van zolder haal vanavond en ik ga gewoon door wat tuinen rennen, telt dat dan ook, Carné, of denk je van niet?
1: Ik denk dat ze voor jou een uitzondering maken.
0: Oké, dat is fijn.
1: Nou, mogen we nog even zeggen dat jij al de hele ochtend aan het broeden bent op deze grap?
0: Ja. Ja, ik hoop dat hij leuk was. Ja.
21: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
0: Oké, we gaan 3 liedjes draaien die iets met elkaar te maken hebben. Weet jij de link? Stuur dan een berichtje in de Joe-app. De eerste van de 3 is deze van Bonnie Tyler.

De Joe Singalong, de beste meezingers uit de jaren 70, 80 en 90. En drie liedjes op een rij nu die een link met elkaar hebben. De eerste van de drie was Bonnie Tyler net met Totally Eclipse of the Heart. En dit was Boy George met Everything I Own. We doen er nog eentje. En weet jij dan, op basis van deze drie liedjes, welk verband we zoeken? Stuur dan even een appje deze kant op. De Joe-app staat voor je open. Een leuk Koen en Sander prijzenpakket kun je ermee winnen. De derde in dit rijtje komt van Cliff Richard. Dit is We Don't Talk Anymore.

0: Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. Dat was de derde in een rijtje van drie liedjes waar een link tussen te bedenken was. En de vraag is natuurlijk, heb jij de link ontdekt? Dankjewel voor het appen als je dat hebt gedaan. Brigitte heeft dat onder andere gedaan uit Workum in Friesland. Hey Brigitte, goedemorgen.
1: Goedemorgen Edwin.
0: Hallo, hij was niet makkelijk. Of vond jij het wel heel makkelijk?
1: Ik vond hem niet zo moeilijk.
0: Oh, nee, ik kreeg deze gisteren op de app. En toen werd mij gevraagd, Edwin, weet jij het verband? En dit duurde even voordat hij bij mij viel. Dus ik vind het extra knap dat jij ze goed hebt. Zeg het maar even, wat is het verband tussen die drie liedjes van net?
1: Het verband is het Songfestival.
0: Het Songfestival, inderdaad. Ja, en dit zijn niet liedjes waarmee ze op het Songfestival hebben gestaan. Dit zijn gewoon andere hits van ze. Maar deze artiesten hebben inderdaad allemaal een keertje meegedaan. Laten we even luisteren nog. Ja, Bonnie Tyler. Totally Eclipse of the Heart. Zij deed in 2013 mee met Believe in Me. Ze werd toen 19e. Ja, niet heel best. Boy George deed het nog slechter. Die doet dit jaar mee met San Marino. Maar hij is niet in de finale terechtgekomen. Dus dat is heel zielig voor Boy. En als laatste hadden we natuurlijk Cliff Richards. Die heeft zelfs twee keer meegedaan aan het Songfestival. En heeft meegedaan met Congratulations onder andere. Toen werd hij tweede en hij is ook nog eens een keer derde geworden jaren later. Ja. Maar dat wist jij allemaal gewoon.
1: Ja, ik wist het verband inderdaad, ja.
0: Nou, hartstikke knap. We gaan lekker richting Friesland een Koen en Sander Show pakket opsturen.
1: Nou, super.
0: Ik wens je een mooie vrijdag nog. Dag Brigitte.
1: Ja, hetzelfde. Hey, doei.
0: Dit is de Joe Singalong.

0: Houston en Love Will Save the Day. Dat was de laatste in de Joe Singalong voor vandaag. Maandag uiteraard, als Koen en Sander ook weer terug zijn, dan hoor je ook weer tussen 9 en 10 alleen maar meezingers. Misschien denk je wel, Edwin, het is pas 10 voor 10. Hoezo stop je nu al met de Singalong? Nou, omdat we alvast gaan beginnen met...
1: Joe, muziekhelden top 100.
0: Ja, wat is mei dus? Dat is de topmaand deze maand bij Joe. Vorige week, vrijdag, heb je de Female Only top 100 kunnen horen... met de 100 allerbeste vrouwelijke artiesten uit de 70s, 80s en 90s. Helemaal bovenaan stond daar Dolly Parton. En vandaag gaan we de muziekhelden top 100 doen. Oftewel de grootste muziekhelden volgens jou uit de jaren 70, 80 en 90. Het is een beetje een andere lijst dan normaal... want je kon dit keer niet op een liedje, een specifiek liedje stemmen. Nee, je kon gewoon stemmen op een artiest, een zanger, zangeres of een band bijvoorbeeld. En daar is dus deze muziekhelden top 100 uitgerold. Ik ben erg benieuwd wie er op nummer 1 staat. Dat ga je horen even voor 7e vanavond bij Joey. Dan is de grote ontknoping. Maar tot die tijd dus nog 100 unieke artiesten, afgeteld van 100 naar 1. Die steeds grotere muziekhelden worden dus. Nu alvast de nummer 100. We starten de muziekhelden top 100 met deze van Duran Duran. Hier is de Reflex.
2: 100.

0: muziekhelden top 100. Duran Duran is net in de lijst gevallen. De Reflex hoorde je dus op nummer 100. Zometeen gaat de lijst verder bij Daniel. Veel plezier.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
6: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
5: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
7: Praxis.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel 750 euro voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Tot wel 750 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
14: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
19: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
21: Rustig, adem
20: ja,
21: in,
20: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
21: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram. Voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
23: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
24: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Dit is jouw.
26: En dit is het nu.nl nieuws. Dat krijg je van Carné van der Brink.
27: Goedemorgen.
26: Drugstest weigeren is dom.
0: Dat zegt justitieminister Van Wil tegen RTL. Hij noemt het zorgelijk dat mensen die op drugs in het verkeer worden betrapt massaal een bloedtest weigeren. Vorig jaar waren het er ruim 2200. De minister noemt het weigeren van zo'n drugstest huftergedrag. Daarnaast is het ook strafbaar. Er zijn nog altijd veel vragen in Limburg. In Vaals werd vannacht een man neergeschoten. Het slachtoffer werd zwaargewond gevonden, maar kon niet worden gered, zegt de politie.
1: De hulpdiensten die zijn meteen gestart met hulpverlening. Die hebben alles op alles gezet om het slachtoffer te redden. Dat is echter niet gelukt. Het slachtoffer is aan zijn verwondingen overleden.
0: Het zijn ze bij 1 Limburg. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. Er is nog niemand aangehouden. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn leger zich voorbereidt op wraakacties richting Rusland. Zijn reactie op aanvallen op hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen waren er honderden Russische drone- en tientallen raketaanvallen. 21 mensen zijn erbij om het leven gekomen. In Kiev geldt vandaag een dag van rouw. En Denemarken mag morgen als eerste optreden tijdens de finale van het Songfestival. Blijkt uit de loting. In totaal treden 25 landen op. Andere grote kanshebbers zoals Griekenland en Australië zijn ook al vroeg aan de beurt. Het topfavoriet Finland is als 17e. En de finale begint morgenavond om 9 uur. Nog het weer van Weerplaza. Mix van zonnewolken. Aan de kust kan het hard gaan regenen. Het is een graad of 11.
26: Dankjewel, Carné. Verkeersinformatie dan bij Joe van Flitsmeister. Vertragingen van 10 minuten of langer op de A12 bijvoorbeeld. Van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 12 minuten. En dan de A27 Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en Everdingen. Er zijn wegwerkzaamheden. Je wordt omgeleid daar. Naar verwachting is om 11 uur de weg weer helemaal vrij. De vertraging is iets meer dan 10 minuten.
2: Dit is Joe, de muziekhelden. Top 100! Met Daniel Smulders.
26: En met Limburgse muziekhelden zo naar Italiaans temperament. Recht uit het hart. Eros Ramazzotti.
3: Nummer 99.

0: Rondje van de Zaak. Op de vrijdagochtend de muziekhelden van iedere Limburger.
1: Goedemorgen, het is weer vrijdag.
0: Ja, precies.
1: Geniet van het
0: weekend. Oh ja, dat Limburgse accent klinkt altijd al een beetje als zingen, maar... Roan Heijzer wist te bewijzen dat je er ook echt hits mee kan scoren. Bestel maar was dat op 98 in het Joe Muziekhelden Top 100. Die je vandaag hoort. Artiesten die generaties hebben geraakt, herinneringen hebben gemaakt... en complete levens hebben gesoundtracked. Van Queen tot Clouseau, van Tupac tot Neil Diamond en Van Morrison op 97.

was meteen herkenbaar vanaf de allereerste gitaarakkoorden. Status Quo met de klassieke waar nog altijd het volume voor omhoog gaat. Nummer 96 in de Joe Muziekhelden Top 100. Met de allereerste muziekheldin. Dat is Alanis Morissette. Ze is niet alleen de muzikale held van Joe-luisteraars Jasmijn, Michiel en Quinty. Ze is buiten de muziek ook een gigantische held. Ze doneert regelmatig gigantische bedragen aan goede doelen voor vrouwengelijkheid, mentale gezondheid en armoede onder kinderen. En bij al haar tours geeft ze plek aan die goede doelen om rond te gaan met de collectebus. Ze staat met Tyronic op 95 in de muziekhelden top 100 bij Joe.

0: ook de man van Sexual Healing, hè? Marvin Gaye, What's Going On op 94. In de Joe Muziekhelden Top 100 die je vandaag hoort. Met zo een Nederlandse band in het Frans. En de King of Latin Pop die 180 miljoen platen heeft verkocht.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
8: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
7: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
13: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
16: Dat is een zonnig prijsje.
15: Ja, zo goedkoop. Aldi.
17: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
18: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon
19: Kozijnen. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
20: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
19: Dat zeg ik.
21: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
22: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar €2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
21: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
23: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Vier vertragingen van een kwartier of langer in Nederland. Dit is het overzicht. A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken door een ongeluk 35 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland een kwartier. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam 20 minuten. En de A59 van Zonzeel naar Oost tussen Rosmalen en Rosmalen-Oost. Daar zit je op een kwartier extra.
16: Dit is Joe, de muziekhelden.
24: Top 100!
16: Met Daniel Smulders.

0: muziekheld. Die is gewoon in Nederland, hè. 12 juni staat hier Bospop Lenny Kravitz.
1: De Joe, muziekhelden top 100.
0: Dat was nummer 90. Dat was er één over, till it's over. Dankjewel voor het stemmen via de site en via de app van Joe. Deze lijst, de muziekhelden top 100. Heb je ook gedaan, Thomas, op John Denver onder andere. Wat vind je van hem?
2: Aan de ene kant vind ik bij sommige nummers van John Denver dat heel... heel erg feestmuziek is en aan de andere kant ook heel gevoelig.
0: Van Thank God I'm a Country Boy tot bijvoorbeeld, noem er eens één.
2: Een. Any Song.
0: Ja, die is zo mooi. Dankjewel voor het stemmen. Hij is in de lijst terechtgekomen. Nummer 89, Thomas.
2: Dankjewel.

0: hoofdletter M voor de dag gehaald vandaag. Voor de muziekhelden top 100. En een grote O van Oasis. Wonderwall was dat. Op nummer 88. De lijst gaat zo verder. Laat even je haar groeien voor Ozzy Osbourne. Want Black Sabbath Paranoid komt eraan. En Shania Twain, You're Still The One. Over een paar tellen. Het is onder andere na het nieuws dat je krijgt met Carné. Goedemorgen, Carné.
1: Goedemorgen, Daniel. Ja, en ik heb zo in het nieuws een groot evenement. Dat valt vandaag zowel letterlijk als figuurlijk in het water.
0: Meer zo meteen.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer in Zuid loopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
10: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers.
15: Praxis. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
19: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
20: Ik wil als Dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
22: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus. Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
14: Daar heb je Huub van Hubo.
18: Hoi.
14: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
22: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
14: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
23: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
20: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
0: 11 uur geweest en het nu.nl nieuws krijg je van Carné van der Brink. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Mensenrechtenorganisatie gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Kiddy Markersauer. De organisatie stapt naar de politie en dat heeft te maken met een uitspraak die de politicus deed op YouTube. Daarin doet hij een oproep tot geweld tegen asielzoekers uit Gaza.
26: Die moeten ze met geweld tegenhouden. Want Nederland en heel Europa...
27: Nederland moet Palestijnen met meer geweld tegen dan dat Israël dus op dit moment...
26: Met geweld, ja.
1: Volgens de Mensenrechtenclub zijn dit soort uitspraken strafbaar. In het Limburgse Nederweert is een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Hij was aan het werk op een boerderij toen hij meters naar beneden viel. De jongen was bezig met het weghalen van golfplaten. Hij zakte door het dak heen en kwam hard terecht op een betonnen vloer. De arbeidsinspectie onderzoekt nu hoe dit ongeluk precies kon gebeuren. Het is helemaal misgegaan op de Malediven met een paar duikers. 5 Italianen zijn daar gisteren het water in gegaan om een paar grotten te verkennen. Maar daar zijn ze alle 5 om het leven gekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. Trouwens het meest ernstige duikongeluk ooit op de Malediven. Ja, en een domper voor Friesland. De 50ste editie van de grote roeiwedstrijd op de Waddenzee gaat niet door. Door het slechte weer vindt de organisatie het niet veilig om de race te houden. Er zouden 150 boten meedoen aan de tocht van Harlingen naar Terschelling. Meer het risico. Maar het risico is nu te groot dat de meer dan 1000 deelnemers onderkoeld raken door het slechte weer. Ja, het feest op Terschelling gaat vanavond wel gewoon door. Nog het weer van Weerplaats. Ja, een mix van zon en wolken. Aan de kust kan het dus hard gaan regenen. Ze gaat op 11.
0: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Met een flinke vertraging op de A1. Dat is als je rijdt van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Er is een ongeluk gebeurd daar. Verkeer richting Amersfoort kan het beste Ede volgen. Dan Utrecht, dan Hilversum. Dat is de A30, A12, A27, A28. Ter hoogte van Terschuur staat het stil. Vertraging een uur.
28: Dit is Joe, de muziekhelden.
29: Top 100!
28: Met Daniel Smulders.
0: Goedemorgen en Black Sabbath. Paranoid komt eraan, maar eerst de gevoelige Shania Twain. You're still the one.
29: Joe, time's with music. Dit is Joe.
30: 87.

Dit is toch een ontzettende muziekheld, hè? Niet te geloven. Ozzy Osbourne van Black Sabbath. Paranoid hoorde je. Je hoort de grootste stemmen, de mooiste herinneringen en de artiesten waar Joe luisteraars al jarenlang fan van zijn. Dit is de muziekhelden top 100. Ook knap eigenlijk, hè, van die Ozzy Osbourne. 70e jaren, 80e jaren, volop in aandacht wat muziek betreft. En met optredens en vanaf 2002 op tv met zijn eerste reality show, The Osbournes, op MTV. Zo hoor je Frank Sinatra op 84. Eerst Nederlandse helden. Het is de beste Nederlandse band alle tijden met de mooiste songteksten volgens Arjan. Dus het goede doel, alles geprobeerd op 85.

presidentiële medaille voor de vrijheid gekregen. Dat is de hoogste burgerlijke eer in de Verenigde Staten voor zijn bijdrage aan de muziek, entertainment en zijn werk voor goede doelen. Nou, volgens mij ben je dan wel een held, hè? Frank Sinatra was dat en de theme from New York, New York bij Joe. De muziek helde tot 100 met een 83. Ricky Martin.

0: ga hier recht door het hart van R.E.M.-fans. Maar bij dit stukje moet ik toch altijd denken aan... Ja, het liedje begint toch ook zo? Maar goed, dat zijn weer hele andere helden natuurlijk. You're the R.E.M., Losing My Religion 81 in de Muziekhelden Top 100 bij Joe, die je vandaag hoort. Meelezen kun je ook via de site of anders via de app van Joe. We krijgen Roxette onder andere, Listen to Your Heart. En je mag meezingen!
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
14: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet, deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
18: Dat is een zonnig prijsje.
17: Ja, zo goedkoop.
19: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
18: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
9: Yeah!
2: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: zelf wel.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Goedemorgen, je luistert naar Joe met de verkeersinformatie van Flitsmeister. Het is nogal een lange file op de A1. Wordt doorgegeven. Als je rijdt van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken, is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer, rij om, is het advies. Volg Amersfoort, Ede, Utrecht, Hilversum, A30 is dat. Dan A12, dan A27, dan A58. Anders sta je in een uur extra reistijd. Dan de A59, Zonzeel-Os tussen Waalwijk en Waalwijk-Oost. Een half uur komt door een ongeluk.
3: Dit is Joe, de muziekhelden.
4: Top 100!
3: Met Daniel Smulders.
2: Goedemorgen met Roxette, Listen to Your Heart. Maar eerst meezingen met Neil Diamond, Sweet Caroline.
4: Good times, great music.
1: 80.

grappige energie en hits waar je vrolijk van wordt. Gloria Estefan bracht Miami letterlijk de hitlijst in de jaren 80. Jammer dat het weer vandaag niet meewerkte. Conga was dat op 78. In mei hoor je iedere vrijdag bij Joe een top 100. Vandaag kun je luisteren naar de muziekhelden top 100. Met Rod Stewart zo. En nu de favoriet van Angela. Ze zegt warm, soulvol en tijdloos. Simply Red heeft de perfecte nummers. Dit is Holding Back the Years op 77.

Deze Standy herkent toch uit duizenden. Het is de muziekheld van Irma. Vanaf kinds af aan was al groot fan, liet ze weten. Do You Think I'm Sexy op 76. Nu een levende legende in de Joe Muziekhelden Top 100. Dat is Bob Dylan. Die bewees dat songteksten pure poëzie kunnen zijn. En hij won daar zelfs een Nobelprijs mee, hè? Knockin' on Heaven's Door is origineel van deze muziekheld. Later opnieuw groot gemaakt door een cover van Guns N' Roses. En die muziekhelden hoor je verderop in de lijst. Niet staan muziekhelden vandaag. De muziekhelden top 100 bij Joe. Bob Dylan, 75.

0: Bob Dylan, The Knockin' on Heaven's Door. Muziekhelden, die hoor je vandaag. En de muziekheld van Wouter in de Joe Muziekhelden Top 100 komt eraan. Hij noemt haar de meest iconische artiest die er is. Zo divers en heel veel talent. En die zangeres die hoor je als eerste na nieuws van 12 uur met Jan Ad Adelsen.
1: Ja, goedemorgen Daniel. Zometeen in het nieuws. Hoe kon het zo fout gaan met twee kinderen in Stadskanaal?
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
15: Voor de makers.
16: Praxis.
17: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
18: Over
12: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: Goedemiddag, het is 12 uur en hier is het nu.nl nieuws met Jan Ad Adelsen.
1: Goedemiddag. Wat is er misgegaan in Stadskanaal? Daar zijn twee moeders aangehouden die ervan verdacht worden dat ze hun kinderen ernstig hebben mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken hoe het kan dat er nooit meldingen zijn binnengekomen, bijvoorbeeld bij de kinderbescherming. De kinderen zijn intussen ergens anders opgevangen. Minister Van Weel van Justitie vindt het zorgelijk dat mensen die op drugs in het verkeer worden betrapt massaal een bloedtest weigeren. Huftergedrag, zegt hij tegen RTL. Veel mensen denken dat ze niet hoeven mee te werken, maar weigeren van een bloedtest is strafbaar en het kan juist een zwaardere straf opleveren. De boete kan oplopen tot €1000. Slecht nieuws als je nog iets nodig hebt voor de vrijdagmiddagborrel straks. Veel winkels van Gal en Gal blijven vandaag dicht. De medewerkers staken, ze willen meer salaris. Kan zijn dat er meer acties komen. Regen of niet, de Duitsers komen weer massaal naar de kust. De campings daar zitten vol. Volgende week begint in delen van Duitsland de Pinkstervakantie en dan wordt er opnieuw een grote stroom Duitse gasten verwacht. En dat brengt ons bij het weer van Weerplaza. Buien met in het zuiden ook af en toe zon. Met 12 graden blijft het aan de frisse kant. Morgen een mix van zon, wolken en buien en net zo koud als vandaag.
0: Dankjewel, Janat. Dan de verkeersinformatie bij Joe. Er zijn een aantal flinke vertragingen. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Ongevalsonderzoek. 50 minuten extra reistijd. Verwachting is dat om 1 uur de weg daar vrij is. En de A59. Als je rijdt van Zonzeel naar Oss tussen Dussen en Waalwijk-Oost. Ook een ongeluk gebeurt. Daarna een vertraging 35 minuten.
15: Dit is Joe, de muziekhelden. Top 100. Met Daniël Smulders.
0: Goedemiddag, geniet van je vrijdagmiddag met alleen maar muziekhelden en heldinnen. Want je krijgt Meat Loaf zo direct na Cher.
16: Show, 74.

0: muziekhelden top 100.
1: The times of great music. Dit is jouw 73.

Vandaag gaat het om de artiesten en de muziekhelden top 100. Meatloaf heeft zoveel goede nummers gemaakt, hè? Je hoorde hem op 73. Je hoort zo de popsensatie van eind jaren 90. Een zangeres die op haar 16e in haar eentje de wereld van popmuziek veranderde. De eerste stem voor de mensen zonder stem. Gebruikte zijn muziek tegen problemen als drugsverslaving en ongelijkheid. Tupac op 2.

Paling Sound. Het kenmerkende geluid van de palingpop, een soort popmuziek die door sommige Volendamsartiesten en groepen wordt geschreven en gezongen. Het is mooi hè, dat bands die dit vertegenwoordigen tussen de internationale grootheden staan vandaag. Want vandaag vind je Ozzy Osbourne, Tupac en The Cats gewoon in dezelfde lijst. Van metal tot West Coast rap tot Hollandse palingsound past allemaal. En de muziekhelden top 100 bij Joe.

0: hun beste liedjes. Je hoorde ze bij Joe in de muziekhelden top 100. Ja, we hadden ieder liedje van Earth, Wind & Fire kunnen gebruiken. Zo direct, de band waar Suzanne al fan van is vanaf haar 10e. En nu is ze 37 jaar. En ze gaat er nog steeds naartoe als ze ergens optreden. De band hoor je zo, en ook Kate Bush.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
5: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
6: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/Sugero.
5: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed, mogelijk.nl.
7: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
10: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood per Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
12: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
11: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
12: Nee, Greenwave. Greenwave.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.

0: Stack Silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
5: craving. Domino's.
6: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
16: Je luistert naar Joe, dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister met de volgende lange vertraging. Op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. 40 minuten extra reistijd door ongevalsonderzoek. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 20 minuten. En de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam 25 minuten extra reistijd.
17: Dit is Joe, de muziekhelden top 100. Met Daniel Smulders.
16: En Koen geeft volgens Suzanne jou het gevoel dat hij het concert alleen voor jou geeft. Fantastische broers, goeie muziek. Het is Clouseau. Good times, great music.
18: Dit is show. 67.

zegt Marieke. Ze schrijft, ze componeert, ze zingt en produceert. En scoort dit soort grote hits. Kate Bush op 66. In de muziekhelden top 100 die je vandaag hoort bij Joe. Kevin die stuurt, dit is toch een van de Nederlandse zangers die gezorgd heeft dat popmuziek tot deze hoogte is gekomen. Goeie tekstschrijver, samen met die melodieën zijn zijn nummers geweldig. Het gaat om Frank Boeien. Hij staat op 65.

maand, topmaand bij Joe. Je hoort iedere vrijdag een top 100. Binnenkort die van de filmhits. Kun je ook stemmen op deze. Komt uit de film, hè? Breakfast Club, Simple Minds, Don't You, op 64. Vandaag de muziekhelden top 100. Met Mariah, die Jenny door moeilijke tijden, maar ook positieve periodes in haar leven heeft geholpen. Colinda stuurt omdat ze met 19 Billboard nummer 1 hits de bestverkopende vrouwelijke artiest is. Een geweldige mooie stem heeft en haar teksten mij iedere keer weer raken. Ze is dan wel een diva, maar wel een met een goed hart. Colinda heeft ook gestemd op Mariah Carey. De muziekhelden top 100 met, hoe toepasselijk, held Mariah en haar liedje Hero op 63.

0: Vandaag de muziekhelden top 100 bij Joe. Je hoort Aerosmith en normaal zometeen na nieuws met Jannat.
1: Hallo, ja, zometeen burgemeester Stadskanaal roept op tot kalmte na de gruwelijke mishandeling van twee kinderen.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop. Aldi.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
10: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Tip om je lunch up te spijsen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
21: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar €2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
23: Oh. Goedemorgen allemaal.
24: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
25: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
26: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
27: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
28: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
0: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
28: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Ik wil als Dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Dit is jou. 1 uur met nu.nl nieuws, dat krijg je van Jan Alt Adolfsen.
7: Goedemiddag. Blijf alsjeblieft kalm. Dat vraagt de burgemeester van het Groningse Stadskanaal. Mensen zijn woedend op twee moeders die worden verdacht van het langdurig mishandelen van hun eigen kinderen. Gisteren werd bekend dat ze zijn opgepakt. Bij de vrouwen thuis zijn de ramen ingegooid en er dreigen meer acties. De burgemeester snapt de boosheid, maar roept op politie en justitie hun werk te laten doen. Bewoners van de buurt in Vaals, waar vannacht een man werd doodgeschoten, zijn geschrokken, maar niet verbaasd. Het parkje en de parkeerplek waar het gebeurde staan volgens hen bekend als een populaire dealplek. Nederlanders en Duitsers komen er s'avonds hun drugs halen. De buurtbewoners hebben de drugsoverlast al meerdere keren gemeld bij de gemeente en de politie. Er is nog niemand aangehouden. Nog meer nieuws uit Limburg. De arbeidsinspectie gaat onderzoek doen naar het bedrijfsongeluk van woensdag in Nederweert. Daarbij kwam een jongen van 15 om het leven. Het ongeluk gebeurde bij een agrarisch bedrijf. De jongen viel tijdens sloopwerkzaamheden. Hij overleed aan zijn verwondingen. Voetbal. De selectie van Japan voor het WK is bekend. Er zitten 5 spelers uit de eredivisie in. Ook Ajax-verdediger Tomiyasu is geselecteerd, hoewel hij door blessures al bijna 2 jaar niet gespeeld heeft. Japan is op 14 juni in Dallas de eerste tegenstander van Nederlander in de groepsfase van het WK. De andere tegenstanders zijn Zweden en Tunesië. En dan nog het weer van Weerplaza. Het blijft nat en koud. De temperatuur komt niet boven de 12 graden uit. Morgen iets meer zon, maar het blijft wisselvallig en fris.
6: Jan, dankjewel. Dan het Joverkeer van Flitsmeister. Er staan nog 18 files in Nederland. 2 daarvan die zijn 15 minuten of langer. En dan die eerste ook wel flink wat langer. Het gaat om de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd en daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Naar verwachting duurt dat nog tot ongeveer 2 uur. Als je ter hoogte van Terschuur rijdt, kun je beter even omrijden via richting Amersfoort. Dan volg je de Ede, Utrecht, Hilversum via de A30, A12, A27 en dan de A28. En dan nog de A76. Daar staat momenteel ongeveer 20 minuten file tussen Kunderberg en de Duitse grens. Dat komt vanwege een grenscontrole.
8: Dit is Joe, de muziekhelden.
9: Top 100.
8: Met Tessa Mol.
6: Een dag lang alleen maar de grootste iconen uit de muziekgeschiedenis. Wat dacht je van Aerosmith zometeen? En eerst Lionel Richie.
8: Nummer 62.

0: Joe. En I don't want to miss a thing op nummer 61 in de Joe Muziekhelden Top 100.
1: De Joe Muziekhelden Top 100.
0: Ja, precies die waar ik zo Eric Clapton voor je heb. Maar eerst de Hollands glorie uit de Achterhoek. Alhoewel, ja, als je ook uit een ander deel van Nederland komt, dan denk ik dat je bij de start van hun grootste hit al wel weet om welk nummer het gaat. Kleine hint, het is iets met motoren. Nummer 60 is voor normaal.
2: Ik zeg oeh!

Angeline. Zij zegt, Diana's muziek is in één woord gewoon top. Ja, kan ik me voorstellen. Je zingt ze toch snel mee, hè? Dat geldt ook voor de volgende Brabantse muziekheld. Die schrijft niet alleen heel veel nummers voor anderen. Nee, hij laat ook hele stadions met zich meezingen. Het is Guus Meeuwis.

0: in de Joe Muziekhelden Top 100. Die zometeen verder gaat met Dire Straits, Red Hot Chili Peppers en een dame die de titel Queen of Soul kreeg. Nou, als je dan geen heldin bent, dan weet ik het ook niet meer.
1: Schoon en fris, nu betrekpleister fluoriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
7: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
6: Die andere stuiterbal daar.
7: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per streek.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
4: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
5: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
8: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
9: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH Borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, €5,99. En AH Goudse Kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hé, hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
16: Verkeer van Flitsmeister. Er staan nog 22 files in ons land. Eén daarvan is 20 minuten of langer. Gaat om de A50 Os Arnhem. Tussen Paalgraven en Ravenstein is een ongeluk gebeurd. Daar doe je er 33 minuten langer over.
17: Dit is Joe, de muziekhelden.
18: Top 100!
17: Met Tessa Mol.
16: En zometeen de Queen of Soul, Aretha Franklin. Hoor je na de Dire Straits en Sultans of Swing.
19: Good times, 56.

0: Aretha Franklin.
1: De Muziekhelden Top 100.
0: Je hoorde Think About You. Ja, dat kan natuurlijk niet ontbreken in de Muziekhelden Top 100. Plek 54 wisten de bemachtigen. Met zometeen ook Supertramp en The Logical Song. Ja, en die stond dan weer bovenaan de lijst van Twan.
2: Hallo Tessa, hier met Twan. Ik heb gestemd op Supertramp omdat dat mijn superhelden zijn. Ik ben opgegroeid met de muziek van Supertramp. En later met mijn gezin op vakantie. En Supertramp met de autoradio aan naar de vakantieadres toe. Hier heb ik hele mooie herinneringen aan. Groetjes!
0: Supertramp komt er dus zometeen aan na Pearl Jam en Black op

52. Met dan nu een band die niet alleen muziek maakt. Nou, eigenlijk kun je dat ook wel zien als poëzie. Ze stonden bij mij ooit in mijn Nederlands boek op de middelbare school. Ja, en als je als puber dan nog denkt, ja, ingewikkeld. Of misschien wel, ja, boeien. Maar dan luister je wat langer. En dan begin je pas te begrijpen waar Pascal Jacobsen over zingt. En dan komt het echt binnen. Op nummer 51 in de Muziekhelden Top 100. Bluff en harder dan ik hebben kan.

0: bluff harder dan ik hebben kan.
1: De Joe Muziekhelden Top 100.
0: Waar we zo meteen verder gaan met de tweede helft van de lijst. Dus we zijn nog lang niet klaar. Je hoort Stevie Wonder en ook Celine Dion. Na het nieuws met Jan-Ad Adolfsen.
2: En in het nieuws zo meteen, legkippen worden binnenkort waarschijnlijk verplicht gevaccineerd.
3: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop.
4: Aldi. Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
6: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Dit is Jan. 2 uur, het nu.nl nieuws krijg je van Jan Alt Adelsen.
13: Goedemiddag. Verplichte vaccinatie van legkippen. Dat wil staatssecretaris Erkens van Landbouw. Tot nu toe werd zo'n verplichte inenting tegengehouden omdat er problemen werden verwacht met de export van eieren van gevaccineerde kippen. Ongeveer 2/3 van de Nederlandse eieren gaat naar het buitenland. Uit proeven blijkt dat het vaccineren van legkippen goed werkt. Erkens wil voor het eind van het jaar een plan van aanpak hebben. Sinds vorig jaar oktober is op 50 pluimveehouderijen vogelgriep uitgebroken. Ruim 2 miljoen dieren werden gedood. Kiddy Marcus Zoer vindt dat hij zich gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen. In een video van een communistisch platform zei hij dat Palestijnen bij onze grens desnoods met veel geweld tegen moeten worden gehouden. Maar daar komt hij nu voorzichtig op terug bij Sven op 1.
14: De vorm had beter gekund. Ik was daar te emotioneel. Er zijn echt bestiale, barbaarse dingen gebeurd, ook met mijn familie. Maar de inhoud staat, als je in Nederland aankomt, dan ben je 5, 6, 7, 8 veilige landen doorheen gekruist. Ja, blijkbaar hebben ze daar niet veel geweld meegemaakt, want anders waren ze wel eerder tegengehouden.
13: De uitspraak zorgde voor veel kritiek. Politici noemen het weerzinwekkend. Een mensenrechtenorganisatie heeft aangifte gedaan. Hulpdiensten op Saba gaan vandaag verder met het zoeken naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Dat meldt Binnenlandse Zaken. De man raakte woensdag vermist. Gisteren is er de hele dag gezocht, maar zonder resultaat. De politie vraagt om niet zelf op zoek te gaan naar de man. De gouverneur van het eiland heeft contact met de familie van de Nederlander. Scheidsrechter Rob Diepering gaat niet naar het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. De FIFA heeft besloten hem niet meer aan te stellen na een incident vorige maand in Londen. Volgens de Telegraaf werd Diepering begin april aangehouden voor het aanranden van een minderjarige jongen en nog 2 andere delicten. De 3 aanklachten zijn trouwens allemaal geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. De scheidsrechter zelf zegt dat hij onschuldig is. En het weer van Weerplaza tot slot, het blijft de hele dag nat. Alleen in het zuiden is de zon af en toe te zien. Morgen wat meer zon, maar ook dan zijn er weer buien. En het wordt, net als vandaag, een graad of 12.
12: Janna, dankjewel. Het Joverkeer van Flitsmeister dan. Er staan nog 24 files in Nederland, waarvan er 3 files boven de 15 minuten zijn. Het gaat om de A6, Lelystad-Emmeloord, tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Daar staat een defecte auto, 26 minuten vertraging. Dan de A9, Amstelveen-Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot. Daar is een ongeluk gebeurd, het kost je 22 minuten extra. En als laatste dan nog de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Daar is een grenscontrole, kost je 17 minuten extra.
2: Dit is Joe, de muziekhelden.
12: Top 100!
2: Met Tessa Mol.
12: Met zometeen een ultieme rockklassieker om mee te schreeuwen. Allemaal naar Stevie Wonder en I Wish.
2: Joe,
12: dit is Joe. 50.

0: je het liefst heel hard mee blaart. Gewoon Bon Jovi hoorde je in de Joe Muziekhelden Top 100.
1: Joe Muziekhelden Top 100.
0: Op nummer 49, wat betekent dat we inmiddels over de helft zijn. Met straks nog de koning van de reggae, Bob Marley. En ook Bryan Adams, die komt voorbij. En dat is de muziekheld van Bianca. Met wel een hele leuke reden.
2: Hoi Tessa, met Bianca. Mijn muziekheld is Bryan Adams. 9 mei 1997 zijn wij getrouwd. Er is toen een trouwvideo gemaakt met alleen maar muziek van Bryan Adams. Vandaar is hij mijn muziekheld.
0: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Afgelopen december zelf getrouwd. En het is altijd mooi hoe zo'n artiest zorgt voor een herinnering die je leven lang bij je draagt. Bryan Adams hoor je zometeen. Eerst een powervrouw waar je u tegen zegt. Dit is Celine Dion, 48.

0: Show. Muziekhelden top 100.
1: Show 47.

Bob Marley en The Wailers in de Joe Muziekhelden Top 100. Waar je nu niet één, maar twee muziekhelden hoort. Want ja, waar de één gaat, gaat de ander. En met een liedje wat dit hemelvaartsweekend misschien wel heel toepasselijk is. Want tussen al die regenbuien door, kun je af en toe toch heel even van de zon genieten. Al is het maar in de muziek. Dit zijn ACTA en...

0: gezegd in de Joe-app dat het al helpt.
1: Joe, muziekhelden top 100.
0: Die stuurt, ja, in Drachten begint het gewoon spontaan te stoppen met regenen. Kijk, dat is de bedoeling. Acta aan de Munnik en het regent zonnestralen op nummer 45. In de Joe muziekhelden top 100. En er komen nog veel meer helden aan. Wat dacht je van AC/DC, Whitney Houston? En de nummer 1 band uit de Joe Ethisch top 800.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
14: Tango?
13: Huh?
14: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
16: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
17: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
6: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Tijd voor een nieuw interieur?
4: Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
20: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
20: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
21: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: Het Joe-verkeer van Flitsmeister. Er staan nog 24 files in ons land, waarvan er 2 een kwartier of langer zijn. Het gaat om de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Uitgeest. Daar staat een kapotte auto. 24 minuten extra. En dan de A76 Geleen-Keulen tussen Kunderberg en de Duitse grens. Daar is de boel afgesloten vanwege een grenscontrole. Kost je 15 minuten extra.
1: Dit is Joe, de muziekhelden.
18: Top 100!
1: Met Tessa Mol.
0: En zometeen ook Whitney Houston. Maar eerst gaan we headbangen met AC/DC en Highway to Hell.
18: Good times, great music. 44.

top 100 met Whitney Houston. Op nummer 43, The Greatest Love of All. Ja, misschien geen verrassing dat zij in de lijst staat. Alhoewel, vind ik van deze band ook niet echt. Nee, vorig jaar stonden ze op nummer 1 in de Joe 80's top 800. Ik heb het natuurlijk over Toto. De muziekhelden van onder andere Marcel, Sanne, Luc en Theo die hierop stemden. Ja, en dan mag je toch ook deze wel meezingen. Meer stemmig of niet? Dit is Africa op plek 42.

de weekend mee in te luiden. Hoop ik dat je er nog één hebt staan en anders moet je even naar de supermarkt. Door naar nummer 40 in de lijst dan. Daar vinden we een rockchick van Nederlandse bodem. Het is Anouk en Nobody's Wife.

0: Anouk en Nobody's Wife.
1: De Joe, muziekhelden top 100.
0: Waar we nog even in eigen land blijven zometeen met Marco Borsato. En ook De Dijk komt eraan, hoor je allemaal na het nieuws met Jan-Ad Adelsen.
2: En daar in Stadskanaal, de onrust daar is nog lang niet voorbij.
3: Nieuw bij Jumbo, fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel. Dat is de ja van Jumbo.
4: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
5: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
4: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
5: Nee, Greenwave. Greenwave.
6: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
5: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
7: Greenwave. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Leuk.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Welkom bij de Verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
6: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
7: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Aldi.
10: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
11: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
12: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
11: Ja, lekker.
13: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streek.
15: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Dit is Jan. 3 uur, het nu.nl nieuws, dat krijg je van Jan Ad Adelsen.
3: Goedemiddag. In Stadskanaal zijn gisteren 3 woningen vernield. En er zijn meerdere ruiten ingegooid. Er ontstond daar veel onrust omdat 2 moeders verdacht worden van het langdurig mishandelen van hun eigen kinderen. De burgemeester roept vandaag op om niet voor eigen rechter te spelen en justitie zijn werk te laten doen. De moeders zitten vast. De politie heeft nog niemand aangehouden voor de vernielingen. Ze zijn op zoek naar getuigen. Nog 1 keer nieuws over bultrug Timmy. Ondanks alle uitgebreide reddingspogingen heeft het dier het waarschijnlijk niet gered. Voor de kust van Denemarken is een dode walvis geworden. Deskundigen zijn er vrijwel zeker van dat het Timmy is. Het weefsel van het dier wordt nu onderzocht. En daaruit moet blijken of het echt om de bekende bultrug gaat. Hij zou al een tijdje geleden zijn doodgegaan. Bij de Duitse stad Regensburg heeft de politie een Nederlander gearresteerd na een wilde achtervolging op de snelweg. De politie kon de man stoppen door zijn banden lek te schieten. Bij zijn arrestatie raakte hij licht gewond. In zijn auto werden grote hoeveelheden drugs en contant geld gevonden. Erben Wennemar stopt na 17 jaar als schaatsanalist bij de NOS. Hij vindt het te lastig om werk en privé uit elkaar te houden nu zijn zoon Joep topschaatser is en op meerdere afstanden uitkomt. Critici vonden het ingewikkeld dat hij als vader verslag deed van de wedstrijden van zijn zoon. Zijn emotionele reactie tijdens de race van Joep op de 1500 meter bij de winterspelen in Milaan ging viraal. Ook nu hij stopt bij de NOS blijft Wennemar zich inzetten voor de schaatsport. En het weer van Weerplaza. Het blijft nat en koud vanavond. Vannacht kan het zelfs vriezen aan de grond. Morgen wisselen wolken, buien en zon elkaar af. En het wordt niet warmer dan 12 graden.
2: Jan, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. Er staan nog 24 files in het land, waarvan er 3 tegen de 15 minuten zijn. Dat is de A12 Arnhem-Utrecht tussen Velperbroek en Grijsoord. Daar 13 minuten van wege een ongeluk. De A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. Daar ben je 15 minuten kwijt. En er staat ook een file tussen de A7 Westerbroek-Bremen tussen Ouderschans en de Nederlandse grens. Die is afgesloten vanwege een grenscontrole. Doe je er 10 minuten langer over.
4: Dit is Joe, de muziekhelden.
5: Top 100!
4: Met Tessa Mol.
2: Meezingen zometeen met Marco Borsato. De meeste dromen zijn bedrog. Hoor je na Simon & Garfunkel.

100 met Marco Borsato. Dromen zijn bedrog. Ja, en wat een held is, kan voor iedereen natuurlijk verschillend zijn. Zo gaan we zo meteen naar een metalband, maar ook naar een iconische meidengroep. En dat allemaal na de pioniers van de progressieve rock. Dit is Pink Floyd bij Joe.

0: De muziekhelden top 100.
1: Dit is 36.
2: Yo!

Metallica in de Joe Muziekhelden Top 100. Hoorde je Nothing Else Matters op 35. En ik wil jou eigenlijk nog even bedanken. Want zonder jou was deze lijst er helemaal niet geweest. We hebben het natuurlijk over jouw muziekheld. Jouw favoriete band of artiest. Ja, en of die nou aan de andere kant van de wereld woont. Of misschien wel gewoon in ons eigen kouder kikkerlandje. Dat maakte helemaal niks uit. En bij dat laatste komt de muziek soms zelfs wel harder binnen. Ja, bij Mirjam in ieder geval wel. Alleen al omdat zanger Huub van der Lubbe zo gepassioneerd zingt, zegt ze. Ik heb het over de dijk.

0: op nummer 34. Ik kan het niet alleen. Hij hoeft ook niet, gelukkig.
1: De Muziekhelden Top 100.
0: Er komen nog heel wat muziekhelden aan. Wat dacht je van Billy Joel en ook Tina Turner zo meteen?
2: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenenspecialist. Neem die stap. Scapino.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Hey Remo!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos... No stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
16: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
18: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
19: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
19: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Manex

0: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Jo-verkeer van Flitsmeister op deze vrijdagmiddag na Hemelvaart. En nou, nog best druk op de weg staan 18 files. Ik heb de twee langer dan 20 minuten voor je. Dat is de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Deil en Geldermalsen. Daar is een ongeluk gebeurd, ben je een half uur extra kwijt. En dan de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schavendeel. Daar is ook een ongeluk gebeurd, dat kost je 23 minuten extra.
3: Dit is Jo, de muziekhelden.
4: Top 100!
3: Met Tessa Mol.
2: Met zometeen het beste van het beste met Tina Turner. En eerst Billy Joel en The Piano Man.
5: Good times, great music. 33.

0: way to heaven.
1: Dit is Joe. 100 keer. Een eerbetoon. De Joe Muziekhelden Top 100.

Elton John en de Joe muziekhelden top 100 op nummer 30. En op 29 staat een man waar Joe-luisteraar Janneke al in haar tienertijd voor viel. En die liefde die is nooit meer overgegaan. Het gaat om Boudewijn de Groot. Dit is Avond.

0: 2023. Boudewijn de Groot en Avond. We gaan als een speer.
1: De Joe Muziekhelden Top 100.
0: Nog maar 28 helden te gaan, maar er zit toch heel veel moois bij. Zometeen hoor je het tot 7 uur vanavond bij Joey. Bijvoorbeeld een legendarische grungeband die er aankomt. En ook drie broers die disco op de kaart hebben gezet. Ja, wie dat zijn, dat hoor je zometeen na het nieuws met Jan Alt Adelsen.
2: Ja, en in het nieuws meteen aanhoudingen opnieuw bij asieldemonstratie in Apeldoorn.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
9: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
12: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
11: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
12: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
11: Nee, Greenwave. Greenwave.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu...
14: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld.
6: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
16: Greenwave. Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
19: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
20: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
21: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
22: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
23: Zoveel money!
22: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
24: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
25: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
26: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
25: wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
0: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar 2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
23: Dit is Joe. 4:01. Goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Jan-Ad Adolfsen.
27: Goedemiddag. Opnieuw aanhoudingen in Apeldoorn. Bij een nieuwe demonstratie tegen asielopvang in Apeldoorn heeft de politie gisteravond 4 mensen opgepakt. 2 worden verdacht van het beledigen van de politie en 2 van het afsteken van vuurwerk. Sinds een week moeten agenten elke avond ingrijpen bij acties. En elke avond zijn de mensen aangehouden. Het zouden er nu in totaal al zo'n 60 zijn. Volgens de gemeente gaat het vooral om jongeren die uit zijn op rellen. FNV wil dat Schiphol de beveiligers zelf in dienst neemt. De luchthaven moet dat niet langer uitbesteden aan andere organisaties, vindt de vakbond. Door die uitbesteding stappen sommige beveiligers over naar een andere werkgever. En uit een peiling van FNV blijkt dat veel beveiligers zich daar zorgen over maken. Er zouden niet genoeg collega's over zijn om het werk op een veilige en verantwoorde manier te doen. Het is onrustig op de westelijke Jordaanoever. Bij Ramallah hebben kolonisten auto's van Palestijnen en een moskee in brand gestoken. Bij Nablus schoot een Israëlische trooper een jongen van 16 dood. Hij zou stenen hebben gegooid naar Israëlische voertuigen. De Palestijnse regering heeft de aanvallen veroordeeld. En de jaarlijkse vleermuistelling is begonnen. Nederlanders worden opgeroepen vleermuizen vanuit hun achtertuin te tellen en dat door te geven via tuintelling.nl. Het beste is om vanaf zonsondergang totdat het donker is in de tuin te gaan zitten, omdat de vleermuizen dan actief zijn. De telling duurt tot en met zondag. Tot slot het weer van Weerplaza. Er blijven nog wel even buien vallen en koud blijft het ook. Morgen is er wat meer zon, maar de buien zijn nog niet verdwenen. Het wordt net als vandaag ongeveer 12 graden. Zondag nog steeds buien, maar wel wat zachter.
23: En dan het verkeer op Joe, gemeld door Flitsmeister. Vertragingen langer dan 20 minuten krijg je op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. Tussen Del en Geldermalsen, daardoor een ongeval. Vertraging van 40 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Schravendeel. Vertraging 30 minuten langzaam rijden.
28: Dit is Joe, de muziekhelden. Top 100. Met Joey van der Velden.
23: Zometeen iets zonnigs. Eerst even een potje disco. Ik heb het over de Bee Gees. Staying Alive op 28. Ja!

Tears in the Morning. Het zijn de Beach Boys bij Joe op 27 in de Muziekhelden Top 100. Onder andere door de stem van Peer, die het heel goed samenvat. De nummers zijn allemaal heel erg catchy. Nou, daar heb ik eigenlijk helemaal niks aan toe te voegen. Wat ik nooit heb geweten, dat dit liedje een beetje een Europese invloed bevat. Bruce Johnston, die het liedje schreef, die wilde graag muziek maken met een Franse en Italiaanse invloed, omdat hij zo verliefd was op de muziek die daar op de radio te horen was. Ah, daarom voelt het zo bekend. Zometeen op 25, de zanger waarvan Dick zegt de beste Nederlandse zanger ooit. Eerst op 26, de band Nirvana. Dit is Joe met Smells Like Teen Spirit.

0: 20. Rob de Nijs.
1: Yo, muziekhelden top 100.
0: Eveline, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ben je ook zo van de lijst aan het genieten?
2: Ja, echt.
0: Heerlijk,
2: ja.
0: Toch?
2: Ja, heerlijk. Ja, met dat slechte weer en dan toch die mooie muziek. Heerlijk.
0: Ja, waanzinnig. De volgende act, die heb jij live gezien. Hashtag jaloers. Even één woord. Hoe zou je ze in één woord beschrijven?
2: Ja, geweldig. Geweldig.
0: Dat zijn twee woorden.
2: Ja, nou ja, het is één woord, maar ik spreek hem twee keer uit inderdaad.
0: Maar wat maakt ze dan zo geweldig?
2: Ja, gewoon alles. De muziek, zoals ze bewegen en spelen. De hele act die ze opvoeren. Ja, het is gewoon helemaal te gek. Echt.
0: Ja, dus ze staan meer dan terecht in de muziekhelden top 100.
2: Echt waar, ja.
0: Ze staan op 24. Ik heb het natuurlijk over
2: Guns N' Roses.
0: Dit is Sweet Child of Mine.
3: Top 24.

0: 24 staat Guns N' Roses. Yeah. En de lijst gaat zometeen verder met 23, met nog een held. Andrea?
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Zonder te vertellen wie het is, vertel even wat je zo fantastisch vindt aan deze zanger.
1: Wat ik fantastisch vind aan deze zanger is zijn uiterlijk. Zijn geweldige stem. Ja. En zijn twee verschillende ogen natuurlijk.
0: Nu heb je wel te veel weggegeven, Andrea.
1: Oh, is dat zo? Sorry.
0: Zo meteen op 23.
1: Oh, geweldig.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
6: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
5: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
3: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
6: craving. Domino's. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Daar zit Sophie.
8: Hi.
9: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
8: Met Sophie.
9: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
12: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
14: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
18: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op Leapmotor.nl.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
20: Het weer van Weerplaza, het blijft nog even koud en regenachtig vandaag. Morgen is er dan meer zon, maar de buien zijn nog niet helemaal verdwenen. Het wordt net als vandaag wordt het ongeveer 12 graden. En dan nog even naar de weg kijken. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Alle vertragingen langer dan 20 minuten. Onder andere op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Tussen Hoofddorp en de Schipholtunnel. Daar een te hoog voertuig. Vertraging is daar 22 minuten. A15 Gorkum-Nijmegen tussen Del en Geldermalsen door een ongeval 26. En op de A16, dat is Breda-Rotterdam, tussen Klaverpolder en Schravendeel. Vertraging daar 20 minuten. Dit is jou. 2 minuten over 5:30. Het laatste nieuws krijg je van Jan Ad Adolfsen.
21: Goedemiddag. In een deel van Stadskanaal geldt een noodverordening vanwege de onrust die er is ontstaan. Er ontstond veel onrust omdat 2 moeders verdacht worden van het langdurig mishandelen van hun eigen kinderen. Maar de burgemeester roept vandaag op om justitie zijn werk te laten doen.
22: Het recht in eigen handen nemen en vernielingen plegen
1: Dat helpt de kinderen niet. Ze belemmeren juist het onderzoek en maken de situatie in onze wijken onveiliger.
21: Voor de vernielingen heeft de politie nog niemand aangehouden. Ze zijn op zoek naar getuigen. De man uit Huizen die wordt verdacht van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht dinsdagavond blijft nog zeker 14 dagen vastzitten. De twee minderjarigen die werden opgepakt komen voorlopig vrij omdat ze voor hun examens zitten. In de afgelopen weken zijn in Loosdrecht ruim 25 mensen aangehouden tijdens protesten tegen asielopvang. En de Tsjechische politie heeft de eeuwenoude schedel van een heilige teruggevonden die deze week was gestolen uit een kerk. Volgens de politie waren ze net op tijd, want de dief was van plan om het ding in een rivier te gooien. De dief is opgepakt, hij kan 8 jaar gevangenisstraf krijgen.
15: Dit is Joe, de muziekhelden.
22: Top 100!
15: Met Joey van der Velden.
20: En zometeen op 22 een

0: Backstreet Boys bij Joe.
1: Muziekhelden Top 100.
0: Ze staan op 22 in de Muziekhelden Top 100 met hun allergrootste liedje I Want.

0: samenleving. Ramses Shaffy staat op
1: 21
0: in de muziekhelden top 100 bij Joe.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, weg, huil, wit, lach, werk en beroemd.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots en zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

zijn de Rolling Stones. Ze staan op 28 in de muziekhelden top 100 bij Joe. Vlak daarachter, op 19, volgt U2. Ja, de band die altijd weet te verrassen. Zo zat Bono onlangs nog op het dak van een bus in Mexico City. Allemaal voor de opnames van een nieuwe videoclip. Door noodweer moest hij de opnames dan plots worden stilgelegd. U2 mocht schuilen bij iemand thuis en gaf dus als bedankje spontaan een klein balkonconcert. Zo, ja, het zal je maar gebeuren. Het is nooit saai met U2. Door stemmen van onder andere Joe-luisteraars Dianne, Barry, Ron, Erik, Jasper en ook Ray staan ze dus op 19. Ray zegt daarover: geweldige band, niet alleen qua muziek, maar ook voor alles waar ze voor staan. Ja, ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. Ik dacht, ik draai deze. Dit is One bij Joe.

0: tijd, Jo.
1: Jo, Muziekhelden Top 100.
0: Staan in de Muziekhelden Top 100 op 19. We klimmen langzaam omhoog naar de nummer 1. Ik ga zo meteen verder met de 18 grootste muziekhelden volgens jou. Kan ik al iets prijsgeven? Ja, in de spelregels staat dat het niet mag. Maar cryptisch kan altijd, daar kan niemand wat van zeggen. We blijven zometeen ergens slapen. Ja, we blijven ergens slapen en het gaat ook regenen. Oké, meer na het nieuws met Jan Ad. Wat zit daarin?
2: Ja,
0: oh, sorry, Jan
2: met die microfoon is wel handig. In het nieuws zometeen, ouders van de toeslagenaffaire worden nog steeds niet goed geïnformeerd.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu bij Dirk. Vitakraft kattensnacks of drink voor 1,99.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV. En krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
16: Dit is Joe. 1:05, goedemiddag. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jan Ad Adolfsen.
17: Goedemiddag. Ouders van de toeslagenaffaire moeten beter worden geïnformeerd. Volgens de ombudsman is de communicatie nog altijd niet op orde. Gedupeerde ouders krijgen belangrijke informatie te laat, onvolledig of zelfs helemaal niet. En dat terwijl het voor het herstellen van het vertrouwen juist heel belangrijk is om nu goed te communiceren, benadrukt de ombudsman. Giri Markeszower vindt dat hij zich gepaster had moeten uitlaten over Palestijnse vluchtelingen. In een video van een communistisch platform zei hij dat Palestijnen bij onze grens desnoods met veel geweld tegen moeten worden gehouden. Maar daar komt hij nu voorzichtig op terug bij Sven op 1.
18: De vorm had beter gekund. Ik was daar te emotioneel. Er zijn echt bestiale, barbaarse dingen gebeurd, ook met mijn familie. Maar de inhoud staat, als je in Nederland aankomt, dan ben je 5, 6, 7, 8 veilige landen doorheen gekruist. Ja, blijkbaar hebben ze daar niet veel geweld meegemaakt, want anders waren ze wel eerder tegengehouden.
17: De uitspraak zorgde voor veel kritiek. Politici noemen het weerzinwekkend. Een mensenrechtenorganisatie heeft aangifte gedaan. Op het cruiseschip De Hondius zijn onderweg naar Nederland tot nu toe nog geen nieuwe gevallen van het Hanta-virus gemeld. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie laten weten. Tot nu toe zijn er 10 besmettingen gemeld, 3 patiënten zijn overleden. De Hondius wordt maandag in Nederland verwacht. En het Nederlands elftal moet het komende zomer bij het WK voetbal doen zonder Matthijs de Ligt. De verdediger van Manchester United is geopereerd aan zijn rug. Hij is op zijn vroegst bij het begin van het nieuwe seizoen weer beschikbaar. Het weer van Weerplaza, het wisselvallige weer houdt nog even aan. De buien worden dit weekend wel minder en het wordt iets minder koud. Na het weekend lopen de temperaturen verder op.
16: En dan het verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen. Tussen Del en Geldermalsen, daar een vertraging van 20 minuten. En op de A16 tussen Breda en Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel, dan moet je rekening houden met 17 minuten langzaam rijden.
2: Dit is Joe, de muziekhelden.
7: Tot 100!
2: Met Joey van der Velden.
16: Ja, alleen maar knallers, alleen maar helden. Toch is er één teleurgestelde Joe-luisteraar. Ik ga het zo meteen proberen op te lossen. Hoop ik. Eerst, doe maar.

0: beweging.
1: De Muziekhelden Top 100.
0: Wanneer ga je praten met zo'n gitaarsolo? Als ik het aantal records en vermeldingen van deze band ga uitprinten, nou, dan hebben we echt papier te weinig hier bij Joe. In dit liedje zit in ieder geval de beste gitaarsolo aller tijden. Volgens een heel bekend muziektijdschrift. De track zelf die won in 1978 de Grammy for Record of the Year. En ze hebben ook nog het best verkochte album in Amerika in handen. Ja, Eagles staat uiteraard in de Muziekhelden Top 100. Dit jaar door jouw stem staan ze op 17. Dankjewel als je hebt gestemd en als je nou bent vergeten te stemmen op je favoriete muziekheld. Helemaal niks aan de hand. Ga gewoon achterover zitten en geniet. Ik moet denk ik even naar Carola. Hallo Carola.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Jij bent enigszins teleurgesteld.
2: Ja.
0: Ja, dat jouw muziekheld op 16 staat.
2: Ja.
0: Ja, ja, nou,
2: veel jou, te laag.
0: Veel te laag. Aan jou houdt het niet gelegen, Carola. Jij hebt tenminste gestemd.
2: Ja.
0: Ja, maar het is wel 16, hè?
2: Ja. Iemand als Prins, die moet toch echt veel hoger staan.
0: Jij hebt hem een aantal keer live gezien. Wat is de mooiste of meest bijzondere herinnering die je aan die optredens hebt?
2: Nou, sowieso. Ik weet dat ik één keer het wedstrijd van mijn clubpie ook in Rotterdam heb moeten laten schieten. Omdat hij nog een extra concert gaf in Ahoy op zondagmiddag. Dat ik daar zat te spelen en dan dat intro van minimaal een kwartier lang van Purple Rain. Ja, dat is... Hij heeft nog steeds, als ik eraan denk.
0: Kwartier lang het intro van Purple Rain gespeeld?
2: Ja.
0: Een kwartier lang?
2: Ja, voordat hij eindelijk aan Purple Rain begon.
0: Ik ga nu wel gewoon het origineel draaien. Het duurt geen kwartier nu. Vind je dat heel erg?
2: Nee, als je hem maar niet afkapt.
0: Nee, zou ik niet durven, Carola. Ik zou niet durven. Oké, we stoppen ook met praten. Dan gaan we er ook niet doorheen.
2: Oké, is goed.

0: De Muziekhelden Top 100.
1: In de Muziekhelden Top 100 hier bij Joe. Ik zag net een appje van Marco binnenkomen. Die heeft zich gemeld. En de app die zegt, wat een geweldige lijst. Erik is het daarmee eens. Die zegt, wat een supermooie muziekdag. En Danielle, ja, het maakt de file wel een stuk leuker met die heerlijke muziek. Dankjewel. Vandaag hoor je de 100 grootste muziekhelden. Maar eigenlijk moet ik jou bedanken. Dankjewel dat je hebt gestemd. Zometeen door jullie op 14 een zanger die echt een enorm tieneridool werd toen hij lid was van een boyband, maar solo misschien nog wel een grotere carrière heeft gemaakt.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
6: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop.
10: Dan gaan we vieren.
11: Aldi. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
13: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
15: Joehoe!
14: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
16: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
18: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
17: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed, mogelijk.nl.
19: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
20: Honor the craving.
21: Domino's. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
22: Mama.
21: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
23: Keukenkopers, opgelet! Nu!
24: Big deals bij Keukenconcurrent.
23: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
25: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
3: Weer van Weerplaza, het is wisselvallig weer. Het houdt ook nog eventjes aan. De buien die worden dit weekend wel iets minder. Het wordt ook iets minder koud, namelijk 12 graden. En na het weekend lopen de temperaturen weer verder op. Dan nog even naar de weg kijken. Je krijgt alle vertragingen van 15 minuten of langer. Onder andere op de A29, dat is Bergen op Zoom, Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Heidenoordtunnel. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging is daar 22 minuten. En de A76, Geleen-Keulen, tussen Kunderberg en Duitsland. De weg is daar afgesloten. Vertraging daar 15 minuten. Half zes exact. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jan Ad Adolfsen.
9: Goedemiddag. Een groot deel van de bemanning van cruiseschip Hondius gaat in quarantaine in de haven van Rotterdam. Dat heeft de GGD bekendgemaakt. De Hondius is het schip waar het Hantavirus is uitgebroken. In de haven worden 23 containers neergezet om de opvarenden op te vangen. Hoe lang ze daar moeten blijven is nog niet bekend. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam. Onder de bemanningsleden zijn nog geen nieuwe besmettingen gemeld. Een man die het lichaam van een vriend had verborgen moet 2 jaar de cel in. Het lichaam werd gevonden op de achterbank van een auto. Uit onderzoek bleek dat hij was omgekomen in een drugslab waar iets was misgegaan. De dader werkte ook in dat lab. De politie kwam hem op het spoor omdat bij het slachtoffer thuis een briefje lag met het adres van het lab. En dan nog een onhandige fout van iemand in Westland die door de politie werd gezocht. De man besloot een tuin in te vluchten in de hoop de agenten van zich af te schudden. Maar daar liep ook een hond rond en die zette het op een blaffen. De politie wist de man zo alsnog snel op te pakken. De hond is nog een baan aangeboden als politiehond, maar de baasjes houden hem toch liever thuis.
15: Dit is Joe, de muziekhelden.
22: Top 100!
15: Met Joey van der Velden.
3: En zometeen een hele handige tante in de lijst. Eigenlijk een hele handige tante. Eerst Robbie Williams staat op 14.
22: Good times, great music. Dit is Joe.
26: 14.

0: is Joe. En 13 is voor Fleetwood Mac.
1: De Joe Muziekhelden Top 100.
0: Zeker weten, dit is de Muziekhelden Top 100... met de 100 grootste muzikale helden volgens jou. Ik denk dat bij alle artiesten het wel logisch is dat ze erin staan in de lijst. Maar waar? Ja, dat lag afgelopen week volledig in jouw handen. Dankjewel als je hebt gestemd. De volgende artiest is niet alleen een goede zangeres, een weergaloze performer, maar ook een keiharde zakenvrouw. De artiest die je zometeen op 10 hoort, die wilde een liedje van haar zingen. Alleen de manager zei: ik wil dan de helft van de publicatierechten. Ik wil de helft. Dolly Parton zei: nee, ik wil dat niet, want het voelt gewoon niet goed. En jaren later zong Whitney Houston het nummer alsnog en verdiende Dolly Parton door deze zeer verstandige keus tientallen miljoenen aan dit liedje. Ze zei later: I was made enough money to buy Graceland. Weet je ook meteen wie er op 10 staat. Gaat allemaal over dit liedje. Dolly Parton bij Joe. I will always love you.

0: We hebben gewoon de top 10 hebben we bereikt.
1: Joe, muziekhelden top 100.
0: Elvis Presley en My Boy bij Joe tijdens de muziekhelden top 100. En dat betekent dat we dus in het volgende uur richting die felbegeerde nummer 1 positie gaan werken. Welke held heeft de meeste stemmen gehad? Eerst zometeen maar even de nummer 9. Ik ga niet prijsgeven wie of wat je zometeen gaat horen. Nou, misschien een beetje. In ieder geval iemand die iets met koningin in haar bijnaam heeft. Hoor je allemaal zometeen na het nieuws met Jan-Ad Adelsen. Wat zit daarin?
2: Ja, we gaan nog een keer naar Stadskanaal, want de berichten over de mishandelde kinderen daar waren niet nieuw.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs.
5: Leon Kozijnen.
6: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
7: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
8: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
3: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Schuren, afplakken, lakken.
7: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
8: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
9: Honor the craving.
10: Domino's.

0: klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Dit is jou. Iets voor zes, bijna goedenavond. Het laatste nieuws op Joe krijg je van Jan-Ad Adelsen.
2: Bijna goedenavond. In Stadskanaal reageert de buurt geschokt op het nieuws dat twee moeders hun kinderen ernstig hebben mishandeld. Deze vrouw kan het niet geloven, vertelt ze bij de NOS.
3: Ja, dat is gewoon zo bizar. In principe kun je het eigenlijk gewoon niet bevatten eigenlijk. We kennen ze wel van hoi of dit of dat. En dan hoor je dit en denk je, ja, dat is onwerkelijk.
2: Een van de buren heeft eerder zelfs al eens een melding gemaakt nadat hij zag dat een meisje van 6 ineens was kaalgeschoren. De moeders blijven voorlopig vastzitten. Hun kinderen zijn intussen naar een veilige plek gebracht. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 jaar aangehouden. Ze zouden betrokken zijn bij de dood van een 73-jarige man. Familieleden trokken aan de bel nadat ze al een tijdje geen contact hadden kunnen krijgen met de man. De politie vond hem in zijn woning. Het lijkt erop dat hij al wat langer dood was. Na intensief onderzoek konden de twee jongens op straat worden aangehouden. Premier Jetten heeft vandaag gesproken met hulpverleners van brandweer en politie, medewerkers van het COA en vrijwilligers uit de vluchtelingenopvang. Ze hadden het over al het geweld van de laatste tijd rond opvanglocaties voor asielzoekers. Volstrekt ontoelaatbaar, op geen enkele manier goed te praten, zegt Jetten op X. En Vluchtelingenwerk Nederland vraagt morgen aandacht voor de campagne Samen Leven in kranten, op reclamezuilen en via sociale media. Het is een reactie op de rellen rond de asielopvang in onder meer Loosdrecht, Apeldoorn en Den Bosch. Via een actieposter met daarop twee handen in de vorm van een hart vraagt de organisatie Nederlanders om hun hart meer te laten spreken. De poster is al 17.000 keer aangevraagd. Tot slot het weer van Weerplaza. Nog even volhouden. Dit weekend is het nog fris, 13, 14 graden. En nat, al worden de buien wel wat minder. Vanaf maandag wordt het dan toch echt warmer.
1: En dan het verkeer, gemeld door Flitsmeister op Joe. Alle vertragingen langer dan 10 minuten. Dat zijn er twee op de A29 tussen Bergen op Zoom en Rotterdam. Tussen Numansdorp en de Heidenoordtunnel. Vertraging is daar 62 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. Daar is de weg afgesloten. Vertraging is daar 12 minuten.
4: Dit is Joe, de muziekhelden. Top 100! Met Joey van der Velde.
1: Ja, de uitspraak is: Hazes is de basis. Dat bewijst zometeen. Ik zeg niet op welk nummer, dat zeg ik niet. Eerst op 9, met Madonna, Holiday. Joe,
5: Times with Music. Dit is Joe. 9.

0: De Joe Muziekhelden Top 100.
1: In een rap werd ooit gezegd dat André Hazes over 100 jaar in elk café nog steeds de baas is. Ik denk dat dat zo is. En laat maar eens zien hoe groot onze volkszanger is. Nog steeds. Hij staat op 8 in de Muziekhelden Top 100. Ja, ik dacht, ik draai Kleine Jongen. Misschien wel een van zijn allermooiste. Dan op 7. De drummer die zanger werd tegen Willem Dank. Maar misschien is de volgende zin wel meer toepasselijk. Hij kwam, hij zong en overwon. Ja, want Phil Collins die wist na het succes van Genesis ook solo behoorlijk goed uit de verf te komen. En dit liedje, hier kan ik eigenlijk niet omheen. Ik moet dit draaien. Het is zijn bekendste, zijn grootste. Maar het had ook van Genesis kunnen zijn. Phil Collins die is er echt van overtuigd dat hij de demo van deze track aan Tony Banks en Mike Rutherford heeft laten horen. Zo van, jongens, hier moeten we wat mee doen. Is dit wat voor ons? Kunnen we dit voor Genesis gebruiken? Zij zeggen dan weer op hun beurt, wij weten helemaal van niks. Want als we dit wisten, dan hadden we wel ja gezegd op dit liedje.

0: George Michael, die schreef gewoon op zijn 17e schreef die Careless Whisper.
1: De Joe Muziekhelden Top 100.
0: Dat laat me weer eens even zien en horen hoe getalenteerd hij was als liedjeschrijver. Het zou trouwens nog jaren duren voor hij het ook op zou nemen. Pas toen hij succes had met Wham, dook hij ook voor dit liedje de studio in. In de Muziekhelden Top 100 staat hij op 6 dit jaar. Ja, de Muziekhelden Top 100 mede mogelijk gemaakt door Marieke. Goedenavond, bij jou staat hij echt keihard aan, hè?
2: Uiteraard. Ja, nou, ik heb hem nu wat zachter gezet, maar hij staat uiteraard keihard aan.
0: Ja, het is eigenlijk Het is alleen maar goed aan de bovenkant van de Muziekhelden Top 100. En we zijn nu bij een band aangekomen die jij on-Nederlands goed vindt.
2: Ja, dat klopt. Ik vind gewoon, het is... Toen ik jong was, had ik nog niet eens in de gaten dat ze Nederlands waren, dat ze uit Nederland kwamen. Ik dacht echt dat het een Amerikaanse topband was of zo. En dat heeft jaren geduurd voordat ik erachter kwam dat het gewoon Nederlanders waren.
0: Hoe kwam je erachter dan?
2: Nou ja, gewoon doordat je erover praat en dat ze zeggen, ja, je wil zin niet zo achterlijk te doen, die komen gewoon hier uit Nederland.
0: Ik oh ja, toen viel opeens het kwartje.
2: Toen viel het kwartje, ja. Dus nee, want ik vind ze echt onwijs goed. En ja, laatst genoten in de Ziggo van César Zuiderwijn. Dat was zo geweldig. Zo onverwacht dat hij er ook bij zat. Dat is, ja, dat is kicken. Dat is gewoon echt kicken.
0: Hey, en gewoon allemaal uit ons eigen oude koude kikkerlandje natuurlijk.
2: Ja, joh, dat is eigenlijk niet te bevatten. Dat is, ik vind ze echt onwijs wereldgoed.
0: Je weet welk liedje ik nu ga draaien, hè?
2: Ik weet het niet, maar ja, er kan er eigenlijk bijna maar één zijn.
0: Zeg eens.
2: Radar Love. Ja. Ja. Daar kan je niet stil bij blijven staan. Daar moet je gewoon op los.
0: Ja, die is niet geweldig natuurlijk. De Golden Earring staat op 5 in de Muziekhelden Top 100. Oké, okay, Marieke, geniet ervan.
2: Dank je. En ik ga echt genieten. Dank je wel en een fijne dag verder.
3: 5.

0: op de vijfde plek in de Muziekhelden Top 100 bij Joe.
1: Joe, Muziekhelden Top 100.
0: En Radar Love, volgens vele internationale magazines ook genoemd als het nummer 1 autorijnummer. Esther, goedenavond.
2: Hallo.
0: Hallo, goedenavond, goedenavond. Welkom bij de Muziekhelden Top 100. Ja, zometeen op 4. Wat maakt die groep op 4 zo goed?
2: Ja, gewoon de hele oeuvre, alles. Ik bedoel, jarenlang. Er zit geen slecht nummer tussen.
0: Ja, zo, wat een compacte samenvatting van een oeuvre. Ja. Hebben, natuurlijk, ja. Maar wat is dan de beste?
2: De beste? Ik wil niet kiezen. Ik kan niet kiezen.
0: Oké, dan ben je echt heel groot fan, hè? Oké, nou, ik ga zo meteen vertellen wie er op 4 staat. Thanks voor het stemmen, hè, afgelopen week.
2: Joe, graag gedaan. Hoi.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Hey Raymond!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hey Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
14: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Weer van Weerplaza. Dit weekend is het nog fris, 13 tot 14 graden. Het is ook nat, al worden de buien wel wat minder. En dan vanaf maandag wordt het toch echt warmer in het hele land. En dan nog even naar de weg kijken. Verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 10 minuten of langer. Dat is onder andere op de A15 tussen Ridderkerk en Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging is daar 12 minuten. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. Vertraging daar 23 minuten.
9: Dit is Joe, de muziekhelden.
10: Top 100.
9: Met Joey van der Velden.

0: 100 bij Joe.
1: De Joe Muziekhelden Top 100.
0: Het is de artiest die de Nederlandse bioscoopzalen uit laat puilen. Ik heb het over Michael Jackson. Ik draaide Billie Jean. Ja, er is zoveel te doen om deze film. Het is echt nog meer een must-see geworden. Op 2 onder andere door stemmen van bijvoorbeeld Romina. Die schrijft, ja, voor mij is het echt een legende. En Cinderella, die is bij elk concert van hem in Nederland geweest, schrijft, het is de allergrootste aller tijden. Oké, we zijn bij de allerlaatste. Oftewel de artiest die de meeste stemmen heeft gekregen. Waarvan jullie zeggen, als we nou een lijst maken met de 100 grootste muzikale helden, dan is dit de absolute nummer 1. Maar voor we daar zijn, nog even een kort overzicht van de nummers 10 tot en met 2. 10, Elvis Presley. I stay because of you, my boy. 9 is voor Madonna.

6, George Michael. Dan 5. Trots uit Den Haag, de Golden Earring. Is voor ABBA. Podiumplekkie voor de Beatles staan op 3. Let it be, let it be, let it be, let it be. En 2, Michael Jackson. En dan de nummer 1. Ja, je hebt van die artiesten die het allemaal hebben. Of eigenlijk die alles hebben en zonder dat je het door hebt zoveel hebben gemaakt dat je goed vindt. De hits natuurlijk. Maar vaak zijn het ook die liedjes waarvan je denkt, oh ja, dat is waar ook. Deze is goed. Freddie Mercury, die stond ooit op de markt. Die verkocht tweedehands kleding en kunstwerken. Maar hij wilde eigenlijk maar één ding. Groot worden in de muziek. Ja, een beetje bij de hand. Knettergoede stem. En hij wist hoe hij een showtje neer kon zetten. Of zoals Mia zegt, beter zal het nooit worden. Hey.

0: Tot zover.
1: De muziekhelden top 100 bij Joe. Met Queen. Oftewel Freddie Mercury op 1. Ja, het gaat sneller dan je denkt, helaas. Maar iedere vrijdag in mei is bij Joe de leukste dag van de week. We kunnen gaan uitkijken naar de volgende top 100. Volgende week vrijdag doen wij hier de roadtrip top 100. Dus 100 keer je vakantie opnieuw beleven, maar dan alleen in muziek. Stemmen kan dan ook vanaf nu. Dat doe je in de app van Joe. Of als je achter de computer zit, ga je even naar joe.nl stem. En volgende week dus de roadtrip top 100. Zometeen de 70s at 7 met deze onder andere.
2: Bee Gees. Zometeen vanaf 7 uur bij Joe. 70s at 7. Een uur lang. Alleen maar hits uit de jaren 70. Good times. 70s at 7. Zometeen vanaf 7 uur bij Joe.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Obeling, alles voor kampeergeluk.
7: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
6: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Schuren, afplakken, lakken.
10: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient.

0: Keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Let's
1: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Blauwe bessen, 300 gram voor 3,49. En ook fijn, tuinhortensia XXL voor 6 euro. Fijn weekendvoordeel.
4: Dat is de ja van Jumbo.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
7: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
6: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
13: Dat is een zonnig prijsje.
12: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we
14: vieren. Aldi. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
14: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
15: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
16: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Dit is het nu.nl nieuws van 7 uur.
19: Goedenavond. De twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten, dat meldt RTL. Na vernielingen van de woningen van de verdachten roept de burgemeester mensen op om rustig te blijven.
20: De gemeente Stadskanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat nu ook laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals, zodat zij hun werk kunnen doen.
19: Tot zondag geldt een noodverordening in Stadskanaal. Vissers kunnen compensatie van de overheid krijgen omdat ze steeds meer moeten betalen voor brandstof. Sommige vissers gingen de zee niet op omdat het te duur was om uit te varen. Het kabinet stelt ruim 13 miljoen euro beschikbaar. Dat komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld was voor verduurzaming. China en Amerika richten een raad op voor handel. De Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump spraken elkaar de afgelopen 2 dagen in Beijing. De veel onderlinge problemen blijven onopgelost, zegt RTL. Maar Trump ziet het bezoek als een enorm succes.
21: A lot of good has come of it. We made some fantastic trade deals, great for both countries.
19: Hoe het verder gaat met de importheffingen over en weer is niet duidelijk. En als je op reis gaat, nemen sommige mensen graag nog een goede snack van huis mee, zoals een pot pindakaas of echte Nederlandse hagelslag. Twee Belgen gingen een stapje verder. Ze smokkelden honderden kilo's aan curryworsten en Mexicano's. Ze zijn opgepakt door de Franse politie. Het ging niet om snacks voor onderweg, maar een crimineel netwerk dat illegaal vlees smokkelde, dat onhygiënisch werd verwerkt. Er zijn honderden kilo's vlees in beslag genomen. Dan het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui. Het koelt af tot een graad of 4. En dit weekend blijft het wisselvallig.

0: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: Yeeha! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten. 750 gram voor maar 1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Aldi.
7: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beterleven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos. Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
15: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Nu bij Quantum 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
18: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
19: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
21: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
20: Ai, de man met de hamer.
21: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
22: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
23: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
6: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving. Domino's.
7: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Stokbrood wit voor maar 75 cent per stuk. En ook fijn biefstuk naturel. Per 100 gram voor maar €2,49. Fijn weekend. Dat is de jaar van Jumbo.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
15: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
12: Tango?
15: Huh?
16: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
17: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
18: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
17: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu
21: big deals bij Keukenconcurrent.
20: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
22: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
23: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
0: Dit is het nu.nl nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal opgepakt. Hij wordt verdacht van vernieling bij een woning waar vermoedelijk een van de twee vrouwen woont. Die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. De burgemeester zei eerder in een oproep dat mensen rustig moeten blijven.
2: De gemeente Stadskanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat nu ook laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals, zodat zij hun werk kunnen doen.
1: Ook bij twee andere woningen werden vernielingen aangericht. Vluchtelingenwerk komt in actie tegen het geweld rondom asielzoekerscentra. Extremisten kapen het debat, maar een veel grotere groep gelooft in samenleven, zegt de organisatie. In landelijke kranten, op reclamezuilen en social media komt een afbeelding van twee handen in hartvorm. Een poster daarmee is al 17.000 keer aangevraagd om op te hangen. En op Saba gaat de zoektocht verder naar een vermiste Nederlandse wandelaar. Daarbij zijn twee helikopters ingezet. De wandelaar is een 50er met veel hike-ervaring, volgens lokale media. Saba is met 13 vierkante kilometer het kleinste Caribische eiland in het Koninkrijk. Vandaag zijn onder meer wandelpaden en mogelijke routes uitgekampt. De European Broadcasting Union neemt in aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival morgen in Wenen geen extra maatregelen om gedoe te voorkomen rond de act van Israël. Dinsdag werd tijdens de eerste halve finale het optreden van de Israëlische inzending verstoord. In het centrum van Wenen is vandaag opnieuw geprotesteerd tegen de aanwezigheid van Israël. En Nederland doet niet mee aan deze editie van het Songfestival omdat Israël meedoet. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui. Het koelt komende nacht af naar een graad of 4. En dit weekend blijft het wisselvallig. En het wordt maximaal 15 graden.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Obeling, alles voor kampeergeluk.
3: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
2: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Yeeha! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. Twee Wild West avonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
10: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
13: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
12: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
13: Nee, Greenwave. Greenwave.
14: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
15: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
16: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl. Greenwave.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
18: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
20: Bart, met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
23: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
20: Tango?
23: Huh?
24: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
25: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
26: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
25: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
23: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
27: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
28: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
27: Dus waar moet je zijn voor de magic?
28: Joujou.
29: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat.
0: Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Zometeen vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, great music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie, ik?
3: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
4: Echt waar?
3: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
4: Dat is stoer van mij.
3: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
4: Woehoe!
3: Op sunweb.nl.
2: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
9: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
10: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Bouw of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
13: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
14: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
13: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
15: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
16: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
15: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
5: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij...
6: Crayon Kozijnen. Dit is jou.
7: Het nu.nl nieuws van 9 uur.
8: Goedenavond. In Gorinchem geldt het gebied rond een evenementenhal dit weekend als veiligheidsrisicogebied. Bij het evenement Dientjes Shopping Event XL is een reële dreiging van geweld. Het zou daarbij om explosies gaan, zegt de burgemeester van Gorinchem. Waar de dreiging vandaan zou komen is niet bekend. De politie kan nu preventief fouilleren. De gemeente houdt rekening met 3000 bezoekers. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkt aan het intrekken van vergunningen voor Tata Steel. Het gaat om vergunningen voor kooksgasfabrieken. Dat doet de omgevingsdienst omdat Tata te veel schadelijke stoffen blijft uitstoten. Ondanks eerdere maatregelen voldoet het staalbedrijf in IJmuiden niet aan de uitstootregels en is de verwachting ook niet dat dat snel gebeurt. Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd. Dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De afgelopen 2 dagen is er onderhandeld in Amerika. Half april werd al een wapenstilstand gesloten die er bijna op zat. Ondanks het staakt het vuren voerde Israël nog steeds regelmatig aanvallen uit op het zuiden van Libanon. En het WK-voetballied Die Die heeft volgens Shakira alles in zich om een grote hit te worden. Dat zei de zangeres over haar eigen lied vlak na de officiële lancering. Het nummer gaat volgens haar over tegenslagen en hoe een echte kampioen zijn ook betekent dat je moeilijkheden in het leven doormaakt en ze ook overwint. En dat lied klinkt zo. Shakira zegt dat ze rekening heeft gehouden met de fans, maar dat ze de muziek vooral voor zichzelf maakt, zodat ze erop kan dansen en het een goed gevoel geeft. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui en het koelt komende nacht af tot een graad of 4. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden.

0: the courage.
1: Deze hele maand bewaart Jo het beste voor het laatst. Want elke laatste dag van de week...

0: Kids. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. De Joe, Road Trip Top 100. Aanstaande vrijdag bij Joe.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld.
7: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.

0: wel zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox met

van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Zo, een thuisbatterij van Jackery. Jullie hebben je vakantiegeld al goed besteed.
4: Ja, ideaal zo'n Jackery. Stekker erin en klaar.
3: Zeker besteld bij zo'n regelneef.
4: Nee, Greenwave. Greenwave.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Vakantiegeld? Investeer in een plug-in thuisbatterij. Ga naar green-wave.nl.
6: Greenwave. Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
7: Ah, oh, chips.
6: Maak er een potje van.

0: heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
1: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen btw op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
0: Nu bij Dirk. Holies tussendoorrepen. 1,69. Dat is lekker.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Ga, incidenteel of veelvuldig. Door museumzalen, gangen, uitgewoonde hallen, op marmeren trappen, door houten deuren en glazen etalages vol fossielen. Kasten met skeletten, knopen en kanonnen, de zee op en boven dieren die dan

0: toekomst. Hoe moet dat nou verder? Misschien een andere keer. Terug naar de oertijd, naar vuurstenen en blijkbaar altijd aanstootgevend naakt op zoek naar een stuk eten. Ga met je date of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle...

0: met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Welkom bij de
1: Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Trostomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekend weg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Dit is jou. Het nu.nl nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond. De inwoners van Loosdrecht hebben excuses gekregen van de burgemeester. De inwoners werden overvallen door het besluit een tijdelijke asielnoodopvang in het gemeentehuis te plaatsen, zegt hij in een videoboodschap.
9: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
8: Rond de asiellocatie in Loosdrecht waren afgelopen weken gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De noodopvang is inmiddels gestart en gaat door, zegt de burgemeester. Hij wil wel benadrukken dat het tijdelijk is, maximaal tot 1 november. Er woedt een grote brand in een kringloopwinkel in Deventer. Er komt zoveel rook vrij dat omwonenden het advies krijgen ramen en deuren dicht te houden. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar panden ernaast. Het gebouw zelf kan niet worden gered. En het gebied rond een evenementenhal in Gorkum geldt dit weekend als veiligheidsrisicogebied. Bij het evenement Dientjes Shopping Event XL is een reële dreiging van geweld. En het zou daarbij om explosies gaan. Waar de dreiging vandaan komt is niet bekend. De politie kan nu preventief fouilleren en de gemeente houdt rekening met 3000 bezoekers. En een babyboom in de Beekse Bergen. Er zijn twee Nubische giraffen geboren. Moeders en jongen maken het goed. De jongen zijn nu al nieuwsgierig naar de rest van de kudde. En deze Nubische giraffen zijn de meest bedreigde giraffensoort. Ze zitten in het safaripark om de populatie op peil te houden. En dat gaat lekker, want er zijn nog meer giraffen in het park zwanger. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui en het koelt komende nacht af tot een graad of 4. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden.
7: Dit is het weekend van Joe.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Bij Sanidump zijn nu Dump de Prijsdeals. Shop nu jouw droombadkamer tegen nog scherpere prijzen.
2: Wow, dit is echt mijn droombadkamer.
1: Kom langs en maak jouw droombadkamer werkelijkheid. Sanidump. Aanmerken, sanitair en tegels tegen bodemprijzen.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
10: Bouw- of verbouwplannen? Jan Groentegels. Nu geen BTW op wand- en vloertegels. Een wereld aan tegels. jangroentegels.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Sugero, keer terug. Op vrijdag 29 mei, live in Ziggo Dome, Amsterdam. Tickets zijn nu verkrijgbaar via mojo.nl/sugero.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus. Aha bakkersbrood per heel. 2 stuks. €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk. €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming. 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
15: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
16: Tango?
15: Huh?
16: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
17: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
18: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
19: Het is Vloer 14 Daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
21: Goedenavond. Asielminister Bart van den Brink vindt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidi Markensober oproept tot het gebruik van geweld. PVV-afslitser Markensober zei in een interview dat wat hem betreft de marechaussee geweld moet gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. Die uitspraak leidde tot afkeuring vandaag bij politieke partijen van links tot rechts en nu dus ook bij asielminister Van den Brink.
22: Het woord geweld is gewoon gebruikt. Laten we dat onthoudt iedereen. En dat is echt onbegrijpelijk als je politicus bent die volgens mij als taak heeft om orde of ja, rust in de samenleving te brengen. En dan zijn deze, ja, onbegrijpelijk.
21: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Markensober. Het lukt de rechtbankjury in de Verenigde Staten maar niet om het eens te worden over een vonnis over Harvey Weinstein. Hij werd eerder veroordeeld voor een verkrachting en een aanranding, maar die veroordeling werd teruggedraaid. Later werd hij opnieuw schuldig bevonden, maar werd de jury het ook niet eens. Nu eindigt het proces weer in een mistrial. Het is niet bekend of deze zaak nog een keer voor de rechter wordt gebracht. Tientallen vrouwen hebben filmmagnaat Weinstein beschuldigd van seksueel wangedrag. Met de beschuldigingen tegen hem kwam de MeToo-beweging op gang. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht. Bewoners werden overvallen door het besluit een tijdelijke asielnoodopvang in het gemeentehuis te plaatsen, zegt hij in een videoboodschap.
0: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
21: Rond de asiellocatie in Loosdrecht waren de afgelopen weken gewelddadige anti-AZC-demonstraties. En tegen al dat geweld, ook op andere plekken, komt Vluchtelingenwerk nu met een actie. Extremisten kapen het debat, maar een veel grotere groep gelooft in samenleven, zegt de organisatie. In landelijke kranten, op reclamezuilen en social media komt een afbeelding van twee handen in een hartvorm. En een poster met die afbeelding is al 17.000 keer aangevraagd. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond af en toe een bui. Het koelt in de nacht af tot een graad of 4. Morgen opnieuw buien, maar ook zon. En het blijft fris met 13 graden.
20: Dit is het weekend van Joe.

0: De gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.

0: Het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Hey Remo!
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Voor je paspoort, voor je rijbewijs en eentje voor je moeder.
10: Pasfoto nodig? Bij Primera zijn je officiële pasfoto's meteen klaar. Even naar Primera.
11: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
12: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
11: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
15: Dit is jouw.
16: Het nieuws van 12 uur.
17: Goedenacht. Asielminister Van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markkensauer heeft opgeroepen tot geweld. Volgens de minister past dat niet bij een politicus die voor rust en orde moet zorgen. Markkensauer zei in een interview dat de marechaussee van hem geweld mag gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen. In Gorinchem is het gebied rond een evenementenhal dit weekend aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie vreest mogelijke explosies bij een groot shopping-event. Door de maatregel mag de politie preventief fouilleren. Waar die dreiging vandaan komt is niet bekend. Het evenement trekt zondag waarschijnlijk zo'n 3000 bezoekers. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan inwoners van Loosdrecht. Volgens hem ging het besluit en de communicatie over het AZC te snel. Er waren de afgelopen tijd protesten. In een deel van Loosdrecht geldt nu een noodverordening. Mensen mogen niet zomaar bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. En naast alle protesten tegen het AZC zijn er ook veel mensen die de vluchtelingen een hart onder de riem steken. Bij de noodopvang in Loosdrecht zijn al meerdere postzakken vol kaartjes en brieven binnengekomen. Er worden ook kaartjes verzonden naar het personeel van de opvang en het gemeentebestuur. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Dit is het weekend van Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van de besmetting en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. Bij een steekpartij in Eindhoven is vanavond een man zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde in een horecazaak waar de verdachte en het slachtoffer ruzie kregen. Het slachtoffer vluchtte en belde aan bij een woning in de buurt voor hulp. De politie heeft later de verdachte aangehouden. Janine Hennis Plasgaard stopt als speciaal VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe functie binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de VN. Hennis Plasgaard zegt dat ze met gemengde gevoelens vertrekt uit Libanon, maar dankbaar is voor het vertrouwen. En in Rotterdam is vanavond een waterleiding gesprongen, meldt Rijnmond. De straat stond daardoor blank en zeker 40 woningen zijn ontruimd. Hulpdiensten hebben de bewoners opgevangen. Ook moesten waterleidingbedrijven de boel herstellen. Wanneer de mensen terug naar huis kunnen, is nog niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het regent nog steeds, maar in de loop van de nacht is het op veel plaatsen droog. Het klaart op en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar ook tijd voor de zon. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. De Britse opvarende van het cruiseschip Hondius, die in Nederland is opgenomen met het Hantavirus, is voldoende hersteld om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. De man werd eerder samen met 2 anderen geëvacueerd en in Nederland behandeld. Met de Britse autoriteiten wordt nu overlegd over zijn terugreis. En het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking blijft laag. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie op X. Volgens het WHO ligt de prioriteit nu bij het volgen van besmettingen en het onderzoeken van de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het virus. De Nederlandse wandelaar die sinds woensdag vermist is op Saba is nog steeds niet gevonden. Dat meldt de lokale overheid. Er is de afgelopen dagen met onder meer helikopters, mariniers en drones gezocht op het eiland en langs de kust. De man zou door Defensie zijn ingehuurd om medische ondersteuning te geven op Saba. En de halve finale tussen tennissers Sinner en Medvedev bij het Masters toernooi van Rome is vanavond stilgelegd door de regen. De partij wordt morgen afgemaakt. Sinner stond op dat moment voor, maar Medvedev had de 2e set gewonnen en bleef in de wedstrijd. De winnaar speelt in de finale tegen Casper Ruud. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden regent het nog.